gekomen. In het toestel zaten 11 toeristen en 2 piloten. Het vliegtuig was vermoedelijk onderweg voor een rondvlucht boven de beroemde Nazca-lijnen met de duizenden jaren oude tekeningen in de woestijngrond. Het toestel stortte neer en vloog in brand. De oorzaak van het ongeluk is nog onbekend en wordt onderzocht. Er zijn wel vaker dodelijke ongelukken met toeristenvluchten geweest bij Nazca. In verschillende Amerikaanse staten zijn waterbedrijven getroffen door cyberaanvallen. De FBI meldt dat in zeker 7 staten incidenten zijn gemeld, zoals in gemeenten in Michigan en Minnesota. Maar de watervoorziening en de drinkwaterkwaliteit zijn voorlopig nergens in gevaar. Er zijn volgens Amerikaanse media steeds meer aanwijzingen dat door Iran gesteunde hackers achter de aanvallen zitten. Maar onderzoekers benadrukken wel dat de betrokkenheid van Iran nog niet definitief is vastgesteld. De Canal Parade in Amsterdam is zonder grote incidenten verlopen. Een paar honderdduizend mensen kwamen af op de botenparade van World Pride in de hoofdstad. Vanwege de aanslag op een Pride-evenement in Berlijn vorige week golden er wel extra veiligheidsmaatregelen. De politieinzet was verdubbeld en er lagen betonblokken langs de straten. Er waren enkele acties van pro-Palestina-demonstranten waarbij 1 persoon is opgepakt. De organisatie spreekt van een drukbezochte Canal Parade met een goede sfeer. En bij een bomexplosie in een restaurant in de Russische hoofdstad Moskou zijn 3 mensen om het leven gekomen en 21 mensen gewond geraakt. Volgens het Russische Nationale Antiterrorismecomité werd een zelfgemaakt explosief door een onbekende vrouw naar binnen gebracht. De doden zijn die vrouw, een beveiliger en vermoedelijk een van de eigenaars van het restaurant. Dat zat in een van de bekende stalinistische wolkenkrabbers van Moskou, waar op dat moment de verjaardag van een generaal zou zijn gevierd. Het weer droog en overwegend helder bij zo'n 8 graden in het noorden tot 14 in het zuiden en er staat weinig wind. Overdag wordt het opnieuw zonnig en droog bij 25 tot 31 graden en een zwakke tot matige noordoostenwind. Tot zover het radionieuws.

0: Iedere zaterdagochtend vanaf 10 uur maak jij een reis door de muzikale jaartellingen. Klinkende klassiekers. Een programma met het beste uit 40 jaar popmuziek. De 12 Inch, de Tweeluik en Mohammed K. Klinkende klassiekers. Iedere zaterdagmorgen van 10 tot 12. Hier op Radio Amerika.
1: De wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 3 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Bij een vliegtuigcrash vlakbij de zuidelijke Peruaanse stad Nazca zijn alle 13 inzittenden om het leven gekomen. In het toestel zaten 11 toeristen en 2 piloten. Het vliegtuig was vermoedelijk onderweg voor een rondvlucht boven de beroemde Nazca-lijnen met de duizenden jaren oude tekeningen in de woestijngrond. Het toestel stortte neer en vloog in brand. De oorzaak van het ongeluk is nog onbekend en wordt onderzocht. Er zijn wel vaker dodelijke ongelukken met toeristenvluchten geweest bij Nazca. In verschillende Amerikaanse staten zijn waterbedrijven getroffen door cyberaanvallen. De FBI meldt dat in zeker 7 staten incidenten zijn gemeld, zoals in gemeenten in Michigan en Minnesota. Maar de watervoorziening en de drinkwaterkwaliteit zijn voorlopig nergens in gevaar. Er zijn volgens Amerikaanse media steeds meer aanwijzingen dat door Iran gesteunde hackers achter de aanvallen zitten. Maar onderzoekers benadrukken wel dat de betrokkenheid van Iran nog niet definitief is vastgesteld. De Kanaalparade in Amsterdam is zonder grote incidenten verlopen. Een paar honderdduizend mensen kwamen af op de botenparade van World Pride in de hoofdstad. Vanwege de aanslag op een Pride-evenement in Berlijn vorige week golden er wel extra veiligheidsmaatregelen. De politieinzet was verdubbeld en er lagen betonblokken langs de straten. Er waren enkele acties van pro-Palestina-demonstranten waarbij 1 persoon is opgepakt. De organisatie spreekt van een drukbezochte Kanaalparade met een goede sfeer. En bij een bomexplosie in een restaurant in de Russische hoofdstad Moskou zijn 3 mensen om het leven gekomen en 21 mensen gewond geraakt. Volgens het Russische Nationale Antiterrorismecomité werd een zelfgemaakt explosief door een onbekende vrouw naar binnen gebracht. De doden zijn die vrouw, een beveiliger en vermoedelijk 1 van de eigenaars van het restaurant. Dat zat in 1 van de bekende stalinistische wolkenkrabbers van Moskou, waar op dat moment de verjaardag van een generaal zou zijn gevierd. Het weer droog en overwegend helder bij zo'n 8 graden in het noorden tot 14 in het zuiden en er staat weinig wind. Overdag wordt het opnieuw zonnig en droog bij 25 tot 31 graden en een zwakke tot matige noordoostenwind. Tot zover het radionieuws.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 4 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Bij een vliegtuigcrash vlakbij de zuidelijke Peruaanse stad Nazca zijn alle 13 inzittenden om het leven gekomen. In het toestel zaten 11 toeristen en 2 piloten. Het vliegtuig was vermoedelijk onderweg voor een rondvlucht boven de beroemde Nazca-lijnen met de duizenden jaren oude tekeningen in de woestijngrond. Het toestel stortte neer en vloog in brand. De oorzaak van het ongeluk is nog onbekend en wordt onderzocht. Er zijn wel vaker dodelijke ongelukken met toeristenvluchten geweest bij Nazca. In verschillende Amerikaanse staten zijn waterbedrijven getroffen door cyberaanvallen. De FBI meldt dat in zeker 7 staten incidenten zijn gemeld, zoals in gemeenten in Michigan en Minnesota. Maar de watervoorziening en de drinkwaterkwaliteit zijn voorlopig nergens in gevaar. Er zijn volgens Amerikaanse media steeds meer aanwijzingen dat door Iran gesteunde hackers achter de aanvallen zitten. Maar onderzoekers benadrukken wel dat de betrokkenheid van Iran nog niet definitief is vastgesteld. De Kanaalparade in Amsterdam is zonder grote incidenten verlopen. Een paar 100.000 mensen kwamen af op de botenparade van World Pride in de hoofdstad. Vanwege de aanslag op een Pride-evenement in Berlijn vorige week golden er wel extra veiligheidsmaatregelen. De politieinzet was verdubbeld en er lagen betonblokken langs de straten. Er waren enkele acties van pro-Palestina-demonstranten waarbij 1 persoon is opgepakt. De organisatie spreekt van een drukbezochte Kanaalparade met een goede sfeer. En bij een bomexplosie in een restaurant in de Russische hoofdstad Moskou zijn 3 mensen om het leven gekomen en 21 mensen gewond geraakt. Volgens het Russische Nationale Antiterrorismecomité werd een zelfgemaakt explosief door een onbekende vrouw naar binnen gebracht. De doden zijn die vrouw, een beveiliger en vermoedelijk een van de eigenaars van het restaurant. Dat zat in een van de bekende stalinistische wolkenkrabbers van Moskou, waar op dat moment de verjaardag van een generaal zou zijn gevierd. Het weer droog en overwegend helder bij zo'n 8 graden in het noorden tot 14 in het zuiden en er staat weinig wind. Overdag wordt het opnieuw zonnig en droog bij 25 tot 31 graden en een zwakke tot matige noordoostenwind. Tot zover het radionieuws.

op het Centraal Station, op je werk, in de kantine, in de auto of gewoon lekker thuis languit op de bank. Van maandag tot en met vrijdag tussen 10 en 11 kun je genieten van geurige koffie, Rienus van der Meer en de lekkerste muziek. Koffie met Rienus. Maandag tot en met vrijdag van 10 tot 11.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 5 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Bij een vliegtuigcrash vlakbij de zuidelijke Peruaanse stad Nazca zijn alle 13 inzittenden om het leven gekomen. In het toestel zaten 11 toeristen en 2 piloten. Het vliegtuig was vermoedelijk onderweg voor een rondvlucht boven de beroemde Nazca-lijnen met de duizenden jaren oude tekeningen in de woestijngrond. Het toestel stortte neer en vloog in brand. De oorzaak van het ongeluk is nog onbekend en wordt onderzocht. Er zijn wel vaker dodelijke ongelukken met toeristenvluchten geweest bij Nazca. In verschillende Amerikaanse staten zijn waterbedrijven getroffen door cyberaanvallen. De FBI meldt dat in zeker 7 staten incidenten zijn gemeld, zoals in gemeenten in Michigan en Minnesota. Maar de watervoorziening en de drinkwaterkwaliteit zijn voorlopig nergens in gevaar. Er zijn volgens Amerikaanse media steeds meer aanwijzingen dat door Iran gesteunde hackers achter de aanvallen zitten. Maar onderzoekers benadrukken wel dat de betrokkenheid van Iran nog niet definitief is vastgesteld. De Kanaalparade in Amsterdam is zonder grote incidenten verlopen. Een paar honderdduizend mensen kwamen af op de botenparade van World Pride in de hoofdstad. Vanwege de aanslag op een Pride-evenement in Berlijn vorige week golden er wel extra veiligheidsmaatregelen. De politieinzet was verdubbeld en er lagen betonblokken langs de straten. Er waren enkele acties van pro-Palestina-demonstranten waarbij 1 persoon is opgepakt. De organisatie spreekt van een drukbezochte Kanaalparade met een goede sfeer. En bij een bomexplosie in een restaurant in de Russische hoofdstad Moskou zijn 3 mensen om het leven gekomen en 21 mensen gewond geraakt. Volgens het Russische Nationale Antiterrorismecomité werd een zelfgemaakt explosief door een onbekende vrouw naar binnen gebracht. De doden zijn die vrouw, een beveiliger en vermoedelijk 1 van de eigenaars van het restaurant. Dat zat in 1 van de bekende stalinistische wolkenkrabbers van Moskou, waar op dat moment de verjaardag van een generaal zou zijn gevierd. Het weer droog en overwegend helder bij zo'n 8 graden in het noorden tot 14 in het zuiden en er staat weinig wind. Overdag wordt het opnieuw zonnig en droog bij 25 tot 31 graden en een zwakke tot matige noordoostenwind. Tot zover het radionieuws.

eyes like wildflowers.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 6 uur.
1: Dit is Jos Tuinstra met het Radio Nieuws. In de afgelopen maand hebben Rusland en Oekraïne tientallen aanvallen uitgevoerd op havens, schepen en energieinfrastructuur rond de Zwarte Zee. Daarbij raakten onder meer graanexportfaciliteiten en olie- en gasinstallaties beschadigd. Beide landen beschuldigen elkaar ervan met de aanvallen de wereldwijde voedselvoorziening te verstoren. Volgens het Internationaal Energieagentschap drukken de Oekraïnse aanvallen de Russische olieproductie dit jaar met ongeveer 3%. De identiteit van de 13 inzittenden die zijn omgekomen bij de vliegtuigcrash in Peru is nog niet bekendgemaakt. Aan boord waren 11 Europese toeristen en 2 Peruaanse bemanningsleden. Het toestel was onderweg voor een rondvlucht boven de beroemde Nazca-lijnen, met de duizenden jaren oude tekeningen in de woestijngrond. Het toestel stortte neer en vloog in brand. De oorzaak van de crash is nog onbekend. De Peruaanse luchtvaartautoriteiten zijn inmiddels een onderzoek gestart. De Amerikaanse acteur Vincent Pastor is op 80-jarige leeftijd overleden. Hij was vooral bekend van zijn rol als maffialid Big Pussy, oftewel Salvatore Bonpensiero in de succesvolle serie The Sopranos. Pastor speelde daarnaast in films als Goodfellas en Carlito's Way. Hij had een kleine rol in Vlodder in Amerika. De acteur van Italiaanse afkomst speelde rollen in ruim 180 films en series. De doodsoorzaak is nog niet bekend. Komende dinsdag vergaderen de EU-ministers van Binnenlandse Zaken en Justitie over de migrantencrisis in de Spaanse exclave Ceuta. Dat spoedoverleg volgt op de massale oversteek vanuit Marokko afgelopen week. Italië is inmiddels begonnen met grenscontroles voor reizigers uit Spanje. De meeste migranten die in Ceuta aankwamen zijn inmiddels alweer teruggekeerd naar Marokko. Spanje heeft intussen een drijvende barrière in zee geplaatst om nieuwe massale overtochten te voorkomen. Dan nog het weer. Het blijft vandaag droog en zonnig. In Zuid-Limburg loopt de temperatuur vanmiddag op tot ongeveer 31 graden. Er waait een matige noordoostenwind. Vanavond blijft het nog lang warm. Komende nacht daalt de temperatuur in het zuiden niet verder dan zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws.

Centraal Station, op je werk, in de kantine, in de auto of gewoon lekker thuis languit op de bank. Van maandag tot en met vrijdag tussen 10 en 11 kun je genieten van geurige koffie, Rinus van der Meer en de lekkerste muziek. Koffie met Rinus, maandag tot en met vrijdag van 10 tot 11.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 7 uur.
1: Dit is Jos Tuinstra met het Radio Nieuws. In de afgelopen maand hebben Rusland en Oekraïne tientallen aanvallen uitgevoerd op havens, schepen en energieinfrastructuur rond de Zwarte Zee. Daarbij raakten onder meer graanexportfaciliteiten en olie- en gasinstallaties beschadigd. Beide landen beschuldigen elkaar ervan met de aanvallen de wereldwijde voedselvoorziening te verstoren. Volgens het Internationaal Energieagentschap drukken de Oekraïnse aanvallen de Russische olieproductie dit jaar met ongeveer 3%. De identiteit van de 13 inzittenden die zijn omgekomen bij de vliegtuigcrash in Peru is nog niet bekendgemaakt. Aan boord waren 11 Europese toeristen en 2 Peruaanse bemanningsleden. Het toestel was onderweg voor een rondvlucht boven de beroemde Nazca-lijnen met de duizenden jaren oude tekeningen in de woestijngrond. Het toestel stortte neer en vloog in brand. De oorzaak van de crash is nog onbekend. De Peruaanse luchtvaartautoriteiten zijn inmiddels een onderzoek gestart. De Amerikaanse acteur Vincent Pastore is op 80-jarige leeftijd overleden. Hij was vooral bekend van zijn rol als maffialid Big Pussy, oftewel Salvatore Bonpensiero in de succesvolle serie The Sopranos. Pastore speelde daarnaast in films als Goodfellas en Carlito's Way. Hij had een kleine rol in Vlodder in Amerika. De acteur van Italiaanse afkomst speelde rollen in ruim 180 films en series. De doodsoorzaak is nog niet bekend. Komende dinsdag vergaderen de EU-ministers van Binnenlandse Zaken en Justitie over de migrantencrisis in de Spaanse exclave Ceuta. Dat spoedoverleg volgt op de massale oversteek vanuit Marokko afgelopen week. Italië is inmiddels begonnen met grenscontroles voor reizigers uit Spanje. De meeste migranten die in Ceuta aankwamen zijn inmiddels alweer teruggekeerd naar Marokko. Spanje heeft intussen een drijvende barrière in zee geplaatst om nieuwe massale overtochten te voorkomen. Dan nog het weer. Het blijft vandaag droog en zonnig. In Zuid-Limburg loopt de temperatuur vanmiddag op tot ongeveer 31 graden. Er waait een matige noordoostenwind. Vanavond blijft het nog lang warm. Komende nacht daalt de temperatuur in het zuiden niet verder dan zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws.

Radio Amerika is overal. Ga voor meer informatie naar radioamerika.nl. Radio Amerika is echt overal.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 8 uur.
1: Dit is Jos Tuinstra met het Radio Nieuws. President Trump heeft de geplande aanval op Iran voorlopig afgeblazen. Volgens Trump voegen Iran en andere landen in het Midden-Oosten om uitstel, zodat onderhandelingen over de straat van Hormuz en het Iraanse nucleaire programma een kans krijgen. De VS stonden naar eigen zeggen militair klaar. Ook Israël zou het besluit steunen. Eerder was gemeld dat de VS en Israël aanvallen overwogen op onder meer Iraanse olieraffinaderijen en elektriciteitscentrales. AI-systemen die rechtstreeks met mensen communiceren moeten voortaan duidelijk melden dat geen mens aan het woord is. De Europese transparantieregels gelden onder meer voor chatbots, AI-telefonisten en volledig door kunstmatige intelligentie gemaakte beelden en reclames. Nieuwe toepassingen moeten vanaf september direct aan de eisen voldoen. Bestaande systemen krijgen tot 2 december de tijd voor aanpassingen. De autoriteit persoonsgegevens houdt in Nederland toezicht op naleving van de regels. Het Nationaal Monument op de Dam in Amsterdam is beklad met gele en blauwe graffiti. Er zijn verschillende teksten en een doodshoofd aangebracht. Wanneer dat is gebeurd en wie ervoor verantwoordelijk is, is nog niet bekend. Over een motief bestaat nog geen duidelijkheid. De politie heeft het gebied rond het monument met lint afgezet en doet onderzoek. Agenten waren vanochtend bij het monument aanwezig. De politie heeft nog geen aanvullende informatie gegeven. De afgelopen maand hebben Rusland en Oekraïne tientallen aanvallen uitgevoerd op havens, schepen en energieinfrastructuur rond de Zwarte Zee. Daarbij raakten onder meer graanexportfaciliteiten en olie- en gasinstallaties beschadigd. Beide landen beschuldigen elkaar ervan met de aanvallen de wereldwijde voedselvoorziening te verstoren. Volgens het Internationaal Energieagentschap drukken de Oekraïnse aanvallen de Russische olieproductie dit jaar met ongeveer 3%. Dan nog het weer, droog en zonnig met maximum temperaturen van 25 graden op de Wadden tot 31 in het zuiden, bij een matige noordoostenwind. Tot zover het radionieuws.
2: Radio Amerika met de ANWB verkeersinformatie.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 9 uur.
1: Dit is Jos Tuinstra met het Radio Nieuws. Bij Israëlische aanvallen op de Gazastrook zijn volgens de lokale autoriteiten zeker 7 mensen omgekomen. De aanvallen volgden 2 dagen nadat Hamas instemde met een voorstel voor ontwapening en een geleidelijke Israëlische terugtrekking. Israël heeft nog niet officieel op dat plan gereageerd, maar het leger zegt meerdere wapenopslagplaatsen van Hamas te hebben bestookt. Ook zouden er in Gazastad 112 lichamen onder het puin zijn gevonden. Bij een explosie in restaurant Balsi Rossi in Moskou zijn zeker 3 mensen omgekomen en 21 anderen gewond geraakt. Volgens Russische autoriteiten ging het om een geïmproviseerd explosief dat door een vrouw naar binnen werd gesmokkeld. Toen een bewaker haar de toegang weigerde, zou de bom zijn ontploft. De vrouw, de bewaker en een vaste gast kwamen om. Onbevestigd zijn berichten dat een hoge Russische militair in het restaurant zijn verjaardag vierde. Madonna heeft vannacht opgetreden tijdens het World Pride Music Festival in Avas Live in Amsterdam. De Amerikaanse zangeres verscheen rond 2:30 op het podium, bijna een uur later dan gepland. Haar optreden duurde ongeveer een half uur. In die tijd bracht ze ongeveer 7 nummers ten gehore. Het publiek kreeg bovendien een onverwacht gastoptreden van Kylie Minogue. De Australische zangeres kwam tijdens de show van Madonna het podium op. President Trump heeft de geplande aanval op Iran voorlopig afgeblazen. Volgens Trump vroegen Iran en andere landen in het Midden-Oosten om uitstel, zodat onderhandelingen over de straat van Hormuz en het Iraanse nucleaire programma een kans krijgen. De VS stonden naar eigen zeggen militair klaar. Ook Israël zou het besluit steunen. Eerder was gemeld dat de VS en Israël aanvallen overwogen op onder meer Iraanse olieraffinaderijen en elektriciteitscentrales. Dan nog het weer, droog en zonnig met maximum temperaturen van 25 graden op de Wadden tot 31 in het zuiden, bij een matige noordoostenwind. Tot zover het radionieuws.
2: Radio Amerika. Met de ANWB verkeersinformatie.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden.

een hele goede morgen. Het is vandaag zondag. Het is vandaag 2 augustus. En het is 6 minuten over 9. We begonnen met een heerlijk nummertje van Cliff Richard. En The Only Way Out is The Only Way In. Ja, en we hebben op deze zondagochtend natuurlijk heel wat leuke muziek. Ook dit. Agda en de Munnik. Hier is Laat Me Slapen. En ik heb liever dat je wakker wordt. Wakker om te luisteren naar Radio America.

Magda en de Munnik. Laat me slapen. Nou, vooruit aan mij. Maar heel eventjes dan, hoor. Heel eventjes. Ja, en nu weer wakker worden.

Marvin Gaye and Tammy Terrell. You're all I need to get by. Ja, we blijven het een klein beetje rustig houden, want ja, het is natuurlijk nog vroeg op deze zondag. Samantha Sun en Emotion.

hadden een klein beetje om moeten keren. Ze hadden beter kunnen zeggen de Bee Gees en Samantha Sang. Ja, want dat zijn die gasten die je op de achtergrond hoort bij haar. Emotion. Even een beetje die tempo omhoog, want anders vallen we allemaal dadelijk in slaap. Hier is Topic en

Aha, sorry, Bobby. Topic and Becky G. En dan gaan we nu door met een... Oké. Cheyenne en Bryan Adams. Don't give up.

René and Angela. And save your love for number one. Nou, number one, dat is het nooit geweest, dit nummer. Maar het zat er niet ver van. Lekker door met muziek van Tina Turner. En ja, zij maakte dit nummer. I don't wanna lose you.

0: I Don't Wanna Lose You. Tina Turner. Ja, zij wil mij niet verliezen, maar we zijn haar wel uit het oog verloren uiteraard. Het is jammer. Het was een goede zangeres.
1: Radio Amerika met de ANWB. Verkeersinformatie.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden.

Alweer een ouwtje. Nou ja, ouwtje. Hij is van 6 jaar geleden. Dit nummer van de Jonas Brothers. What a man gotta do. Nou, ik zou het al weten. Lekker luisteren naar dit nummer van Harold Melvin en de Blue Note.

En vraag niet waarom ik een nummer draai van Jan Smit. Nee, ik draai hem eigenlijk van Damaroe. En dat heet Mirosu. Een tuintje in mijn hart. Ja, het was nog een nummer 1 ook destijds. En hij heeft een tijdje op nummer 1 gestaan.

The Second Voice. Ja, een nieuwe zanger, hè. Hij is eigenlijk de Second Voice genoemd. Let Me Be. Nou, eventjes weer wat anders, hoor. Ja, het is vandaag zondag, dus je mag vandaag de hele dag lekker luisteren naar Radio Amerika.

0: en ik denk wel dat deze dame die aan de hoek een hoop mensen wakker gemaakt heeft. Are you kidding me? Ja, ik wou ook eigenlijk helemaal rijden aan het eind van het programma. Ik denk, nee, ik wil hem nu hebben.
1: 1, 2, 3, 4, come on baby, say you love me. 5, 6, 7 times.
0: En deze dame die kan heel goed aftellen. En optellen. Gloria is ervan. En de Miami Sound Machine. 1, 2, 3. Cadre 3. 1, 2, 3.

Nou, zo te horen kennen ze alleen wat Engels stelt. Ja, dat kent iedereen natuurlijk. Nou ja, ik ken in ieder geval een beetje verder tellen dan. 11. Herman Hammett. Here's no milk today. Nou, neem dan maar een bak koffie.

Ja, we hebben er nog eentje. En dan is het alweer 10 uur. Ja, en ik zit naar mijn rechterkant kijken. En daar zit de heer Groeneveld. Dus straks, na 10, zijn we er weer met z'n tweetjes.

0: Wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 10 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het Radio Nieuws. Opnieuw is het Nationaal Monument op de Amsterdamse Dam beklad. Het is de derde keer in een jaar tijd. Vorig jaar augustus schreef een man tijdens een pro-Palestijns protest met rode verf Never Again is Now op het monument. Hij hoefde alleen de kosten voor het schoonmaken te betalen. Op dodenherdenking werd met rode verf het woord genocide op het monument geschreven. Nu gaat het om teksten als Stop the Human Traffic en Time to Wake Up. Onderaan staat ook nog Pride Bring People. De politie heeft 2 verdachten opgepakt. Een man van 27 uit Hoofddorp en een 39-jarige Pool. Vanmorgen vroeg zijn in het Amsterdams westelijk havengebied 7 caravans door een brand verwoest. De caravans stonden op caravanpark Het Landje, waar met toestemming van de gemeente zo'n 40 mensen in caravans, huisjes en woonwagens wonen. Het vuur verspreidde zich snel. Het terrein werd ontruimd en er zijn geen gewonden gevallen. De brandweer denkt nog enkele uren nodig te hebben om de brand na te blussen. Wat de oorzaak van de brand geweest is, is op dit moment onduidelijk. Gisteren hebben vakantiegangers bij de grensovergang Bajakovo tussen Kroatië en Servië urenlang moeten wachten. De buitentemperatuur was 35 graden en de wachttijd bedroeg rond de 8 uur. De file ontstond aan de kant van Servië voor het verkeer dat naar Kroatië wilde reizen. Servië is geen lid van de Europese Unie en vooral in de zomer kunnen de wachttijden bij de grensovergang fors oplopen. Bij Israëlische aanvallen op de Gazastrook zijn volgens de lokale autoriteiten zeker 7 mensen omgekomen. De aanvallen volgden 2 dagen nadat Hamas instemde met een voorstel voor ontwapening en een geleidelijke Israëlische terugtrekking. Israël heeft nog niet officieel op dat plan gereageerd, maar het leger zegt meerdere wapenopslagplaatsen van Hamas te hebben bestookt. Ook zouden er in Gazastad 112 lichamen onder het puin zijn gevonden. Het weer droog en zonnig met maximumtemperaturen van 25 graden op de Wadden tot 31 graden in het zuiden en een matige noordwestenwind. Dit was het Radio Nieuws.
0: Radio Amerika met de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden.

0: romantisch.
1: Nou, er komt ook wel wat anders tussendoor. Dat denk ik wel, hè, Otto?
2: Ja, ja, zeker, zeker.
1: Ja, niet alleen de 70's en 80's. Nee, we draaien van alles.
2: Ik wacht eventjes tot je uitgesproken wordt, wel zo netjes. Hè. Ik wens iedereen een bijzonder goede morgen op deze zondag 2 augustus. Vandaag een spannende dag voor voetballend Nederland. Want het officiële debuut van het betaald voetbal gaat beginnen. Met vandaag vriendschappelijk Feyenoord-Atalanta in de Kuip, om de Kuipcup. En ja, en dat is de officiële start van het voetbalseizoen voor Feyenoord.
1: Oh, dat is heel mooi.
2: En voor de rest gaan we zo gezellig mogelijk muziek voor u draaien. Mocht je wat wensen hebt, laat ons weten. Uw wens en wij vervullen hem graag.
1: Ja, nou, dat je bedoelt een verzoeknummer?
2: Ja, bijvoorbeeld. Ja. Of een mededeling op niet-commerciële basis. Daar zijn wij altijd bereid voor om u aan het woord te laten.
1: Nou ja, Henk hebben ook zijn stofvierde betaald. Die 25 euro hoor, dus...
2: Ja.
1: Nee, grapje
2: Henk,
1: hoor.
2: Henk, dank voor je donatie.
1: We maken maar weer een geintje natuurlijk.
2: Bij ons nee, maar Henk... Henk die zit vastgeplakt aan de radio.
1: Momenteel wel, ja. Momenteel zit hij echt... Maar we gaan lekker beginnen met muziek. Are you ready? Ha! Een oudje van Jimmy Jagger. Are you ready?

0: Ja, ik zei nog tegen Otto, we gaan met een hele gauw oude beginnen van Chip.
1: Dat is ook zo, inderdaad.
0: Dat is een, ja, het is een nummertje wat je eigenlijk helemaal niet zo vaak hoort.
1: Nee.
0: Maar ja, dat was in de beginperiode van de Nederlandse Top 40, 1965.
1: Ja, nou, daar had je hele muziek in, hele lekkere muziek in, hoor. Ja, niet alle platen vond ik mooi uit die tijd, maar ja, het is toch wel een beetje jeugdsentiment, die muziek allemaal.
0: Ja, ja, ja, ja. Nou draai ik het ook. Dus, maar ja, ik zag iets op Facebook staan over... Oh, dat is een bericht van Henk.
1: Ja.
0: Is dat Henk met zijn zus?
1: Met zijn vriendin.
0: Oh, met zijn vriendin. Nou, ja, goed.
1: Ja, ja, ja, maakt toch niet uit. Als je het maar naar zijn zin hebt.
0: Nou, zo te zien niet.
1: Leuk, nee, we zaten even iets te kijken. Dat was wel grappig om dat te vermelden.
0: Ja, dat was
1: we gaan naar Big Mouth en Little Eve. En You the Lady.
0: You the Lady.
1: Ja.
0: You the Lady van... ja, je weet het wel, hè?
1: Ja, ja.
0: Hij
1: ja.
0: zong altijd met Maggie McNeil natuurlijk.
1: Ja, ja. Dat zat er. Maar ja, dat is toch gezellig.
0: En toen kwam Little Eve ineens in beeld.
1: Ja. Maar het is lekkere muziek en daar gaat het om.
0: Oh ja, natuurlijk.

0: Nou, Otto, jij zegt het is een rustig nummer.
1: Nee, ik heb niet gezegd of die rustig was niet. Maar de mensen zijn in elk geval wakker en dat is de bedoeling.
0: Oh, nou ja, goed. Die waren toch al wakker?
1: Ja, maar nou nog meer.
0: Oh, nou is de rest ook wakker van Nederland, bedoel
1: ik? Dat bedoel ik.
0: Oké. Nou ja, goed. We gaan lekker een beetje disco. Beetje disco-achtig. The Boys Town Gang. Die kunnen we allemaal natuurlijk nog wel. Van de nummertjes die ze allemaal van een ander nagezongen hebben. Ja. Just Can't Help Believing. Echt zo'n plaatje van Henk, hè? Dit.
1: Nou, inderdaad. Het past wel in zijn stijl.
0: Ja, dat weet ik wel zeker. Ja, misschien een goede opfrisser voor volgende week.

0: zit nou nog steeds na te denken van wie het origineel is. Maar...
1: Is toch van Elvis?
0: Volgens mij wel, ja.
1: Ja, toch. Nee, maar hoe noem je dat op deze mooie zondag? Ja, we hebben weer een zondag gestart. Het wordt vandaag weer warm.
0: Ja, dat hebben we.
1: Voor de strandliefhebbers zeker. En de komende 2 dagen, dan wordt het bijzonder warm.
0: Oh.
1: Maar dat is uitschieten de dinsdag, dan kan het plaatselijk 5 of 36 graden worden.
0: Nou, dan ben ik blij dat ik thuis ben, zeg.
1: Nou, zeker. Dan mag u zeker blij om zijn.
0: Nou, dan zit ik lekker bij de airco.
1: Ja. Ah. Maar goed. We hebben wel een toepasselijk blaadje voor de zomer.
0: Oh, welke.
1: Frank Eston en Mariska van Kolk met Let Your Sunshine.
0: Ah, maar dat is ook heel erg gezellig.
1: Ja.
0: Ja.
1: Dat weten we en daarom draaien we hem ook voor iedereen.
0: Ah.

0: Lijkt wel dat ik in de kerk zit.
1: Ja, ha, ik vind het wel een leuke plaat. Frank Esson en Mariska van Kolk met Let You Sunshine.
0: Nou, dat...
1: Ja, het is inderdaad een beetje kerkachtig. Maar ja, het is toch een leuk plaatje.
0: Jawel, dus, jawel. Kijk, ze zijn er meer van die nummers. Ja, kijk.
1: Ja.
0: Je hebt ook dat nummer... Je hebt ook dat nummer uit de jaren 70 van Scott Fitzgerald en Yvonne Keeley.
1: Ja.
0: Het was ook in de kerk gemaakt.
1: Ja, maar ik bedoel, dit hoor je ook niet zo vaak. Dus vandaar dat ik dat ook gewoon draaide.
0: Oh, nou dat ik het over dat nummer heb, ga ik hem dadelijk gelijk even opzoeken. Nee, maar we gaan eerst even lekker naar een ander nummertje. Want mensen, we gaan niet gelijk...
1: Nee.
0: Ik ga het een beetje heel rustig maken.
1: Oh.
0: Ik ga het Henk laten slapen. Op de muziek van Billy Paul.
1: Ja.
0: Me.
1: Dat blijft van het altijd lekker.
0: Ja, me en Mrs. Jones. Het is 10:50. Hier op Radio Amerika vanuit Groot Rotterdam.

0: Wat een heerlijk nummer, zeg.
1: Nou, zeker een van de favorieten van een van onze oude DJ's, hè?
0: Ja, Henk.
1: Ja, ja. Die draaide dat nummer heel vauw.
0: Ja, nou ja.
1: Net Henk, als Put a Little Love for Me van Delegation, die draaide die ook veel.
0: Ja, nou ja, Henk, die had...
1: Henk had wel een goede muziekkeus, daar gaat
0: hij
1: niet over.
0: Ja, hij had ook goede muziekkeus met Nederlandstalige muziek.
1: Ook dat. Ja. Nou, daarom draai ik Emma Heeses. En dat hele leuke nummer, dat bied ik alle liefhebbers van het Nederlandstalige lied. En dit vind ik persoonlijk ook een hele mooie. Schat, ik ben oké.
0: Nou, dan doen we dat toch wel. Die draait toch niet voor Henk, hè?
1: Nee. Oh.

0: ik ben oké.
1: En Emma, die hebben ook
2: ja, wij zijn oké. Okay. Allemaal. Ja. Nee, maar wat een heerlijk Nederlandstalig nummer dit. Soms zeggen we wel eens Nederlandstalig is niks, maar dit zijn nou echt nummers waar ik van houd, dit soort Nederlandstalig. Ja, nee, dat vind ik heerlijk om naar te luisteren. Ik denk velen met mij.
1: Ja, nou ja, er staan wel leuke nummertjes in onze,
2: tuurlijk,
1: in onze hitlijsten die echt te beluisteren zijn. Maar ja, je hebt ook hoop wachten ertussen.
2: Maar dat heb je onder het Engelstalig ook.
1: Ja, laten we even naar

0: Amerika. Met de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Eén vertraging op de A12 Arnhem richting de Duitse grens. Vanaf knooppunt Oudijk heb je 5 minuten vertraging door grenscontrole.
2: Zondagochtend rond 10:30. De top 4 van Henk Vreven.

0: de Fine Young Cannibals. And the Good Thing. Daarvoor hadden we een nummertje van Steve en Crazy. En daarvoor hadden we Chris Isaac met The Wiggler Game. En als eerste daar begonnen we mee met Kansas and Dust in the Wind.
1: Ja, heerlijke, heerlijke muziek, Henk. Dankjewel.
0: Ja, nou ja, goed. We moeten Henk altijd bedanken. Want hij is
1: hij doet zijn best, toch?
0: Ja, maar hij is er ook altijd bij. Dus,
1: ja, je hoeft niet altijd er eens te zijn. Maar goed, dat is een muziekkeuze. Die...
0: Ja,
1: maar goed, over het algemeen zijn we het voor 99% wel met hem eens.
0: Ja, dat kijk, als ik één plaatje zeg tegen... Dat heb ik een paar keer gezegd dan tegen Henk. Dan heeft hij mooie muziek en er zit er eens een rotnummer bij. En dan zeg ik, Henk, alsjeblieft, even een ander nummertje. En dan doet hij dat gelijk.
1: Ja, nou, dan is dat toch geregeld.
0: En dan gaan we dan meestal doen we dat even met z'n tweeën even uitzoeken. Van wat voor gaan we er dan achter plakken.
1: Maar dat doen wij ook altijd 's morgens met onze muziek. Vandaar dat ik ook altijd eerder in de studio ben.
0: Ja, daarom. Nee, maar ik ga nu even een plaatje draaien. En dat, dat doet mij herinneren aan de oude goede tijd natuurlijk.
1: Ja?
0: Ja, jij kent Discotheek Bristol toch wel?
1: Ja, tuurlijk. Daar waren we zat in de weekenden.
0: Daar draaide dat nummer heel regelmatig. Earth, Wind and Fire en Can't Let Go. Daar, ik heb er niet op gedanst hoor, dat moet ik heel eerlijk zeggen.
1: Ik wel.
0: Ik heb er wel een glaasje cola op genomen.

0: Oh, wat een heerlijk nummer. Ik blijf het echt goed vinden, Earth, Wind & Fire.
1: Nou, dat is altijd al goed geweest.
0: EWF en Can't Let Go. Ja, ik vond September vond ik ook wel goed van u.
1: Nou, zeker. Ja, dat, ze hebben tal van hits gemaakt.
0: Ja, maar ja, goed, ik vind mij een aantal nummers van hun.
1: Maar dit is een van de betere en September is ook een van de betere van hun. Ja, zonder dus. Meer.
0: Hé, hey, maar jij hebt een dame uitgezocht die vroeg ons gezongen jinglepakketje gemaakt.
1: Ja,
0: toch?
1: Dat doen we met Didi. Daar hebben we een hele goede herinnering aan. Ja. Het is my lucky day. Nou, dan zullen we nou afwachten of we de lotto gewonnen hebben. Dan is het echt mijn lucky day.
0: Ja, dat zeker wel zeker, ja. Dan ga ik feest vieren. En niet alleen ik natuurlijk, hè.

0: En Otto, heb je de nummers?
1: Ja, nee, ik heb er al lang in mijn hoofd zitten, jongen. Dat is, mijn hoofd is net een kleine computer wat dat betreft. Maar je hoorde Didi, de dame die onze jingles insprak in het grijs verleden.
0: Ja. Nou, we gaan nou even door naar Lady A. En Need You Now. Ik vind dit zo'n mooi nummer dit.
1: Is het ook.
0: Ik kan het echt blijven draaien, dit nummer. Het is ook een vrij grote hit geweest destijds. Maar daar zullen we het nu niet over hebben. Het is 11:06. En de zon blijft maar schijnen, mensen. Lekker naar het strandje.
1: Lekker toch?
0: Lekker naar het strandje dadelijk. Of niet?

0: Ja, en als ik dan zeg van het is een mooi nummer, dan laat ik hem meestal wel helemaal een beetje tot het einde uit.
1: Zeker.
0: Ja, dat ben ik gewoon gewend. Je hoort een Lady A met Need You Now. Ja, we hebben even een klein dingetje volgende week, Otto. Ja. Tussen 11 en 12 gaan we alleen maar dance classes.
1: Is prima, vind ik prima.
0: Ja, dus uit vanaf 75 tot 90 geloof ik was het, hè, die dance.
1: Ja, ja. Oké, tot na de klok van 11 zou ik zeggen.
0: Nou ja, oké, als jij dat zegt, dan doen we dat toch gewoon. Dat maakt mij helemaal niet uit.
2: Het is 11 uur.
3: Dit is Ellie van Loenen met het Radio Nieuws. Volgens de politie in Amsterdam zijn er geen grote incidenten geweest tijdens de Camel Parade en de verschillende Pride-feesten gisteren. Er waren een paar protesten van pro-Palestina-demonstranten waar de politie aan te pas moest komen. Daarbij werd één persoon opgepakt. Er werd wel een gebouw van ING Private Banking met rode verf beklad en ook werd een boot van Deutsche Bank bespoten. Demonstranten probeerden verder met hangladders bij een brug boten tegen te houden. De politie ter water heeft de activisten verwijderd. De landelijke coördinator natuurbrandbeheersing van de brandweer Edwin Kok zegt dat ondanks dat het kurkdroog in Nederland is, er de afgelopen weken geen grote natuurbranden zijn geweest. Maar als de wind draait kan dat veranderen, waarschuwt hij. De risico's blijven bestaan zolang het wekenlang niet regent. In het voorjaar waren er verschillende grote branden, onder andere in Gelderland, Noord-Brabant en Limburg. De omstandigheden zijn nu beter. Opnieuw is het Nationaal Monument op de Amsterdamse Dam beklad. Het is de derde keer in een jaar tijd. Vorig jaar augustus schreef een man tijdens een pro-Palestijns protest met rode verf Never Again Is Now op het monument. Op dodenherdenking werd met rode verf het woord genocide op het monument geschreven. Voor de bekladding van gisteren zijn twee verdachten opgepakt. Een man van 27 uit Hoofddorp en een 39-jarige Pool. Het gebied rond het Nationaal Monument is afgezet. Het waterpeil van de rivier de Donau is fors gedaald en daarom heeft Hongarije de kerncentrale stilgelegd. Een hittegolf heeft het land in zijn greep. Het is voor het eerst in 44 jaar dat de centrale helemaal werd uitgezet. Eerder werd de capaciteit al verminderd en riep de Hongaarse premier Peter Magyar de burgers en industrieën op om zuinig met stroom om te springen. De Slovaakse premier Robert Fico heeft Hongarije hulp aangeboden bij de stroomvoorziening. In Slowakije draaien de twee kerncentrales wel. Het weer droog en zonnig met maximumtemperaturen van 25 graden op de Wadden tot 31 graden in het zuiden en een matige noordwestenwind. Dit was het Radio Nieuws.
4: Radio Amerika met de ANWB verkeersinformatie.
5: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging op de A12 Arnhem richting de Duitse grens. Vanaf Zevenaar heb je een kwartier extra reistijd door grenscontroles.
0: Nou, zeg geen weer die grenscontroles, Otto. Wat hebben we daar nou aan die grenscontroles?
1: Ja, niks.
0: Je hebt er in feite helemaal niks aan.
1: Ja. Nee.
0: Nou, ik zal die ook maar uitzetten, want dat muziekje er tussendoor. Nee, maar die grenscontroles. Ja, het is altijd bij Duitsland, hè? Toch?
1: Ja, zeker.
0: Ja. Ah, okay. Die twee, ja, jij zit te kijken wat ik ga doen.
6: Die twee in de morgen.
0: Dat zijn wij.
6: Otto Groeneveld en Rinus van de Mil.
0: Ja, dat zei ik toch? Maar ik vind het wel zo gek. Hebben we dat dingetje laten maken.
1: Ja.
0: En dan gaan we dit rijden. Ja. Een nummertje uit de jaren 60.
1: Ja, dat maakt niet uit.
0: Oh.
1: Nelly Furtado en I'm Like a Bird.
0: Ja, nou ja, goed. Jingle maar even laten veranderen.

0: maar dat had ik net al gedaan hoor, Henk.
1: Ja, Henk stuurt oortjes mij... Oortjes openzetten, oude man.
0: Ja, nee, maar ik had het er net al gezegd hoor. Dan in het laatste uurtje volgende week die danceclassen gingen
1: wij. Ja, volgende week in samenwerking met Henk.
0: Ja, in samenwerking met Henk. Dus mochten er nog luisteraars bij zijn die ook een nummertje willen horen, een danceclassic, hè. Dus
1: zeg vanaf, het even.
0: Vanaf 1975 tot dan 85, als ik goed heb. Tot dan 90.
1: En het kan op alle sociale media kanalen van Radio Amerika.
0: Ja.
1: Dus ook op mijn Facebook, ook op Rinus' Facebook. En kortom, alles wat mogelijk is. Alles dan kan je al je digitale wensen opsturen. En dan zullen wij daaraan gaan voldoen.
0: Ja, dus als je een lekkere danceclassic hebt, je mag hem ook
1: tussen 11 en 12, volgende week zondag, niet vergeten.
0: Niet vergeten. En dan mag je hem ook sturen naar de WhatsApp of je mag hem sturen naar de mail. En dan kan je gewoon zeggen verzoek@radioamerika.nl. En dan komt hij in het postvakje en gaan we hem draaien.
1: En hij kan ook via onze e-mailadressen.
0: Ja, dat zeg ik net.
1: Ja.
0: Verzoek.nl. Ja. Verzoek@radioamerika.nl.
1: Dus Henk, hier bij deze hebben ze aangekondigd.
0: Ja. Nou ja, goed. Volgende week dus 58 minuten lang.
1: Lekkere dance classics.
0: Alleen maar dance classics.
1: En Henk, trek je dansschoentjes aan dan.
0: Ja, en Henkie ook, hè?
1: Henkie ook, anders klopt het niet.
0: Nee, ja, wij moeten ook onze dansschoenen aan. Ik heb wel balletschoentjes, mag dat ook?
1: Dat mag ook.
0: Nou, laten we lekker een Cool in the Gang gaan luisteren met Cherish.

0: Harris. Cool in the Gang.
1: Heerlijk nummertje trouwens, hè?
0: Ja. Ja, nou ja, goed. Ik dacht van, nou, laten we maar weer eens een keertje uit die oude doos pakken natuurlijk. Ja. Ja, ik was even één nummertje aan het zoeken en dat heb ik nu gevonden.
1: Heb je hem gevonden, ja.
0: Ja, ik, weet je wat het is, Otto? Ik kreeg toevallig ineens een verzoekplaatje binnen.
1: Oké. Okay.
0: Ja. Ja, nou ja, goed, dan draaien we hem ook gelijk. Ja. Dat
1: was en wie hebt het verzoekje ingediend ook naar?
0: Charles,
1: oké. Okay.
0: Ja. Nou, dat is een van de vaste luisteraars ook. En dat weet ik gewoon. Die zit gewoon met zijn oren in de radio. Niet naar de radio te luisteren, maar die zit erin.
1: Ja, ja, oké. Okay.
0: Nou,
1: ja.
0: Hij zet meestal zijn hoofdtelefoon op. En dan noem ik dat in de radio zitten.
1: Ja, zeker.
0: Nou, hij vroeg dit plaatje.
1: Oh, nog een hele goeie. Dankjewel, Charles, voor je keus.
0: Ja, Kathmeer. Here's Love's What I Want. En van volgende week wil ik er ook eentje hebben. Dus zoeken we maar voor eens een op.

0: En weet je wat me nou opvalt?
1: Nou.
0: We hebben op de site hebben we allemaal pictogrammetjes staan op Facebook. En,
1: ja.
0: Ja, er was er toevallig eentje die had een verzoekplaatje ingediend bij Instagram.
1: Oké, dat is ook leuk, ja.
0: Ja, nou, je mag het ook via TikTok doen, hoor. Nou,
1: en je weet niet wie hem gestuurd heeft?
0: Nee, ja, ik zat alleen maar even zo vlug te kijken. Ik denk, hé, een verzoekplaatje via Instagram.
1: Nou, dan gaan we die dadelijk toch draaien.
0: Nee, juist voor volgende week.
1: Juist voor volgende week, ja, oké. Okay.
0: Nee, die gaan we nu niet doen. Kijk, nee. Ja, ik heb de site momenteel even uitstaan bij mij.
1: Ja.
0: Oh, nou ja, goed. Oeps, zegt hij. Nou, dan weet je, John van den Burg, die moet even kijken.
1: Ja.
0: Ja, nou ja, dat was een leuk praatje trouwens van Charles Lazarant.
1: Nou, zeker. Dank je wel daarvoor. Ik heb straks, wat later in het programma, heb ik ook nog een verzoekplaatje van een dame uit de buurt.
0: Bij jou natuurlijk.
1: Van Jessica. Dus dan draaien we die straks even.
0: Oh ja, natuurlijk. Maar je hebt nu een ander plaatje, neem ik aan.
1: Ja, ik heb nu een ander plaatje.
0: Oké, nou doe maar.
1: En dat doen we met de hele oude. Billy Joe Royal met Down in the Boondocks.
0: Ja, dat is zeker een oude.
1: Uit de 60 jaren.
0: Ook zo'n nummertje uit die beginperiode van de top 40.
1: Ja.

0: Wat een hele nummer, Otto.
1: Nou, dat weet ik. Daarom draai ik hem ook. En ik denk dat veel mensen hem heel mooi vinden.
0: Ja, ik hou van die nummertjes uit de jaren 60, hoor. Dat, ja, zeker. Dat zeg ik heel eerlijk.
1: Ja, jij draait ze ook regelmatig in de 60 in jouw programma's.
0: Ja, dus, ja, ja.
1: Nou, en daar luister ik met veel plezier naar.
0: Ik draai er af en toe één of twee in een uurtje, weet je wel. Anders wordt het echt... dan kan ik beter de top 65 gaan...
1: En weet je wie het ook mooi is in muziek uit de 60 jaren vindt?
0: Nee.
1: Henkie.
0: Henkie?
1: Ja.
0: Is die uit de jaren 60?
1: Ja, nee, maar Henkie is ook al op leeftijd en die vindt dat ook mooi.
0: Oh, bedoel je dat? Ja, ja, ja, Henk en Henkie, die vinden dat ook mooi. Ja, dat weet ik zeker. Nou, we rijden dadelijk nog wel even eentje, Henk.
1: Ja.
0: Ja. Nou ja, ik heb een hele leuke gepakt, want ik heb heel stiekem, heb ik even om het hoekje gekeken bij het lijstje van Henk.
1: Nou, maar daar staan mooie nummers in.
0: Er staan hele mooie nummers in. Maar alleen dit nummer, dat stond helemaal ergens onderin. Alleen die andere, van Soft zelfs, stond ergens bovenin. Ik denk, nou, die gaan we dus niet draaien. We pakken gewoon deze. Tainted Love.
1: Een heerlijk nummer trouwens.
0: Ja. En Henk heeft best wel veel op zijn website, op zijn Facebook staan. Dus als je een keer een plaatje wil hebben, die wil horen, kan je ook bij Henk kijken.

0: Nou, ik heb hier een ander stukje liefde, jij niet?
1: Inmiddels zijn zo weer 8 minuutjes voor de klok van 11:30. De tijd die draait lekker. Ja. Maar dan komt dat we ook van die mooie muziek hebben.
0: Ja, nou ja, goed, muziek is ons...
1: Dat is ons leven, ja.
0: Ja, nou ja, leven.
1: Nou ja, het groot deel van ons leven is muziek, hè. Dat zat er al van jongs af aan in bij ons natuurlijk.
0: Ja, bij mij wel in ieder geval.
1: Ja, bij mij ook.
0: Ik was net 9 jaar groot, toen zat ik al te klooien met die FM-microfoon die vroeg had.
1: Ja, de buren pesten.
0: Ja, de buren.
1: Geef voor het raam staan en dan zocht je op en dan zag je ze kijken bij de radio elke keer. Ja. Dat was een mooie sport.
0: Ja. Ja, was een familie Holberg was dat.
1: Ja.
0: Die stonden gelijk te zwaaien voor het raam altijd.
1: Ja.
0: En dan vroegen ze meestal een nummertje aan van Tom Jones of Engelbert Humperdinck.
1: Ja, dat klopt.
0: Dus ja. Nou ja, goed, we gaan door met
1: Ik heb er eentje gevonden van Exile. Deze keer niet Kiss You All Over, want die heb ik al genoeg gedraaid. Maar deze keer Heart and Soul.
0: Oh, ja, zeker Heart and Soul. Lekker nummer. En mocht je ook een lekker nummertje willen aanvragen, we zijn er voor jou, dus... Kom op met die WhatsApp-berichten, mensen. We hebben er wel even interesse in.

0: Ja, lekker nummertje, Heart and Soul.
1: Ja, van Exile, heel mooi nummer trouwens. Ja, ik vind het zelf ook persoonlijk mooi, vandaar dat ik hem ook uitgezocht heb.
0: Ja,
1: nou. Maar ik denk dat de meeste luisteraars het wel met me eens zijn.
0: Ja, nou ja, ik wel in ieder geval. Ik ben geen fan van rockmuziek, maar dit vind ik wel mooi.
1: Ja, en goed nieuws, oom Henk is weer hard aan het werk geweest. Ja? Hij heeft zijn 7 nummertjes alweer klaarstaan voor volgende week voor het laatste uurtje.
0: Ja, wat denk jij dan als je dan Henk vraagt? Ja, als je dan Henk vraagt, dan zet hij
1: Dan is hij gelijk, gaan met die banaan, denk ik.
0: Nou ja, hij had ook een uur in mogen vullen. Dat maakt
1: niet uit.
0: Kijk, mensen die mogen gewoon hun muziekkeuze aan ons opdragen. En natuurlijk ook aan de andere luisteraars.
1: Ja, daar moeten wij aan voldoen.
0: Ja, kijk, je zit er niet voor je eigen.
1: Nee, we zitten voor jou aan de andere kant.
0: Ja, daarom. Dus,
1: niet alleen hier in Nederland, maar wereldwijd. Dus, en ik zie het wel eens zo, dan laat Rinus me wel eens wat zien. En dan zie je toch wel dat er redelijk veel mensen in het buitenland luisteren.
0: Jawel. Ja, je ziet.
1: Van alles nog wat.
0: Ja, Amerika die zit regelmatig te luisteren. Maar dan konden wij die naam natuurlijk dragen. Dan denk ik, hey, we gaan even luisteren. En dan zie je gelijk al die vlaggetjes naar voren komen.
1: Ja.
0: Maar ja, goed, ik heb ook een lekker pleintje om eens even lekker bij wakker te blijven. Hoor maar. David Bowie en Mick Jagger. Just dancing in the street.

0: Dancing in the Street. Ja, dat gaan we dadelijk doen. Over een half uurtje ongeveer.
1: Ja.
0: Ja, daar gaan we dansen op de straat. Nee, we gaan niet dansen. We gaan gewoon wat anders doen.
1: Ja.
0: Nou ja, goed. We gaan lekker muziek draaien.
1: Ja, dus, ik had er eentje. Jessica zegt, zoek maar een plaatje uit. Mag gauw ouwe, mag dance zijn. Nou, Jessica, ik zie jou straks. Ik heb voor jou deze uitgezocht. Lucille Star en Kalinda.
0: Ja, dat is een hele mooie auto. Wist jij dat?
1: Ja, dat weten we. Radio Amsterdam.

0: la la la la la. Ja, ik ga het even een beetje meedoen.
1: Ja, zeker. Je bent...
0: Het is gewoon ja, lekker muziek.
1: Nou, die was voor jou, Jessica. En ik zie jou in de loop van de dag wel vanzelf verschijnen.
0: Oké. Okay. Ja, Jessica, die hoort bij dat cafeetje, toch?
1: Daar komt ze heel vaak, ja. En ik ook. Dus ja. Is gewoon een goede vriendin van mij. Dus,
0: okay.
1: En we gaan wel eens gezellig even ergens eten op ons gemakkie.
0: Oké.
1: Okay. Het is gewoon gezellig.
0: 6:30. Ja, ik ga zachtjes praten met...
1: Ja, en je hebt aangepast aan de plaat.
0: Ja, aangepast aan de... Nee, ja. De Floaters en Flowdown.

0: Ja, doe mij.
1: Ja. Ja, dat doen ze ook, dat weet ik.
0: Ja, dat weet ik. Dat doe ik het ook. De Floaters met Floran. Ja, we weten gelijk natuurlijk hoe al die gasten heet. Hè? Want ze hebben allemaal de naam even doorgegeven.
1: En aansluitend op deze plaat heb ik een hele mooie toepassing die er een beetje bij past.
0: Oh.
1: En dan doen we het Player. En dat hele mooie nummer, een van hun allermooiste vind ik persoonlijk, Baby Come Back.
0: Oh, dat mag je wel zeggen, ja, dat het een mooie is.

0: Baby Comeback.
1: Van Player. Wat is dit toch een verschrikkelijk mooi nummer, hè?
0: Nou ja, ik...
1: Ja, echt, ik geniet hier echt van.
0: Ja, ik zit te kijken, want ik heb... ik moest een nummertje hebben. En dat nummertje dat is ineens verdwenen. Ik weet niet waar ik hem gehaald heb. Ik zal nou eens even kijken. Oh, hij staat hier nog, joh. Ja, nou ja, goed. ik was hem wel vergeten. nou ja, maakt niet uit. Lady Gaga. The Eat of Glory. Hoor mij, is wat een lekker geluidje. In de bootjes buiten, je hoort ze door de microfoon bolten. Niet bij mij.

0: Ze heeft al veel mooie nummers gemaakt, deze Lady Gaga.
1: Ze hebben inderdaad heel veel gemaakt.
0: Maar alleen dit, ik vind dit een beetje een geel plaatje, maar ik vond het wel mooi.
1: Ja.
0: Het is een lekker nummertje. Lekker vlot. En iedereen die schrikt gelijk helemaal zijn eigen onderste boven, ja, natuurlijk. Ah. Hij is aan het einde op, hoor.
1: Ja, daarom doe ik het wat rustiger.
0: Oh, doe jij het wat rustiger. Nou.
1: En dat doen we met de House Martins. En die hele mooie nummer, The Caravan of Love.
0: Ah, ja, ik ga meezingen.
1: Ja, ja, als je dat kan, ga je gang.
0: Het is een begin.

0: dat achtergrondkoortje zou ik zo'n slag geven. Die roept alleen maar aan de hele tijd.
1: Nee, ja, maar het is zo mooi. De House Martins en Caravan of Love.
0: Ja, maar dat komt
1: ook een van mijn favorieten.
0: Dat komt omdat Billy Joel, die heeft ooit eens een nummer gemaakt. Ook a cappella. En dat hebben hun ook gedaan.
1: Ja, dat klopt.
0: En dus ja, het klinkt wel. Hè, je hebt geen drums nodig of wat dan ook.
1: Nee.
0: Dat is gewoon een beetje je stem laten verheffen en dan een beetje meer bas.
1: Dat klopt wel een beetje, ja.
0: Een beetje meer bas erin, dat er een beetje bas in komt. Dat kunnen wij ook doen hoor, met onze stem. Maar dat doen we lekker niet. We gaan lekker door naar Grace Jones. Slave to the Rhythm.

0: Slave to the Rhythm. Dat was eigenlijk een beetje het laatste nummertje eigenlijk.
1: Ja, zeker.
0: Ja hoor. Ja, ja.
1: Nou, inderdaad.
0: We gaan eruit.
1: Ja, ik dank jullie wel voor het luisteren van de afgelopen 2 uur. We hebben het met veel plezier gedaan. En natuurlijk om 9 uur op Rien is het de zondag geopend.
0: Ja, ja. Het was trouwens heerlijke muziek.
1: Ja, zeker. En ja, wat mij betreft heel veel plezier met de overige DJ's. Mocht je vanmiddag naar het voetballen gaan, heel veel plezier. Denk aan zonbeschermende middelen, want de zonkracht is groot op dit moment.
0: Ja.
1: Wat mij betreft tot volgende week zondag om de klokken van 10 en dan zijn we er weer bij. En voor de rest veel plezier met de DJ's de komende week en natuurlijk ook vandaag. Bedankt voor het luisteren.
0: Oh ja, ik moet even één mededeling. Ja, de mensen die vaak naar Tom Jacobs luisteren, hij is ziek. Hij was eerst even met vakantie geweest en hij kwam ziek terug. Dus Tom voortaan niet meer op vakantie gaan, hè?
1: En Tom van harte beterschap natuurlijk, dat wordt nog even vergeten.
0: Nee, dat vergeten we natuurlijk niet meer. Ja, het is altijd, je weet nooit wat voor dingetjes je tegenkomt in het buitenland. Hè? Dan zit je te denken van, nou, ik ga daar lekker naartoe en dan kom je terug met een ziekte. Nou, ja, ik weet wel naar de veilige landen waar ik naartoe ga. Even wat mij betreft, het zit erop. En ik ben er morgenochtend weer tussen 10 en 12 met een lekker bak koffie en een lekker broodje. Ik zou zeggen, tot morgen.

0: van 12 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het Radio Nieuws. Griekse deskundigen melden dat de schade door natuurbranden in het land toeneemt. Ondertussen is al 12.000 hectare bos- en landbouwgrond in de as gelegd. In de omgeving van Athene woeden op dit moment nog verschillende branden. Zo'n 500 brandweerlieden werken met man en macht om het vuur daar te bestrijden. Ook Kreta, Paros en Kefalonia zijn door natuurbranden getroffen. Eerder deze week kwamen 3 brandweerlieden tijdens bluswerkzaamheden om het leven. Volgens de politie in Amsterdam zijn er geen grote incidenten geweest tijdens de Kennel Parade en de verschillende Pride-feesten gisteren. Er waren een paar protesten van pro-Palestina-demonstranten waar de politie aan te pas moest komen. Daarbij werd 1 persoon opgepakt. Er werd wel een gebouw van ING Private Banking met rode verf beklad en ook werd een boot van Deutsche Bank bespoten. Demonstranten probeerden verder met hangladders bij een brug boten tegen te houden. De politie ter water heeft de activisten verwijderd. In Zwitserland brengt het leger water naar uitgedroogde boerderijen in de Alpen. Vrijdag vloog een Super Puma-helikopter van de luchtmacht met 14.000 liter naar 2 boerderijen met koeien hoog in de bergen. De aanhoudende hitte veroorzaakt uitdroging van de weidevelden in de Alpen. De boerderijen zijn volgens het ministerie ernstig de dupe van de droogte en het watertekort. Net zoals Hongarije schakelde Zwitserland al eerder een kerncentrale uit vanwege een gebrek aan koelwater. De Amerikaanse acteur Vincent Pastore is overleden. De acteur werd onder andere bekend van zijn rol als Salvatore Big Pussy Bonpensiero in de serie De Sopranos. Ook speelde hij in misdaadfilms als Carlito's Way en Goodfellas. Pastore werd gisteren dood in zijn woning in New York gevonden. Een bekende was langsgegaan omdat de acteur al een paar dagen onbereikbaar was. Vincent Pastore is 80 jaar geworden. Het weer. De zon schijnt en het is warm tot tropisch warm. Het wordt 25 tot lokaal 31 graden. Later waait een matige tot aan de kust krachtige noordoostenwind. Dit was het Radio Nieuws.
0: Radio Amerika. Met de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden.
3: Dit is Roland Zaro. Niet geschikt voor radio of tv, maar wel voor een avond gezellig uit.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 1 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het Radio Nieuws. In de buurt van het Indonesische eiland Madura heeft een brand op een veerboot aan 5 mensen het leven gekost. Volgens de autoriteiten worden nog zeker 41 mensen vermist. Aan boord van het schip dat van Surabaya naar Makassar onderweg was, bevonden zich 271 mensen. Wat de oorzaak van de brand geweest is, is op dit moment nog onduidelijk. De Amerikaanse president Trump meldt dat hij van een vernietigende aanval op Iran afziet, omdat landen in het Midden-Oosten hem dat gevraagd hebben. Een overeenkomst op hoofdlijnen om een einde aan de oorlog te maken is volgens die landen in zicht. Trump zegt dat dat akkoord er dan wel snel moet komen en dat in het toekomstige belang van de wereld hij de aanvallen wil stopzetten. Trump wil dat de straat van Hormuz helemaal open gaat en dat er een einde aan de Iraanse nucleaire dreiging komt. Vanmorgen heeft een 74-jarige Nederlander zich in het centrum van het Belgische Blankenbergen op een voetgangerstrap klem gereden. Volgens de man was hij door zijn navigatie-app in de war geraakt. De auto bleef bovenaan de trappen steken. Er raakte niemand gewond. De trappen zijn gerenoveerd en sinds een paar weken weer toegankelijk voor het publiek. De renovatie heeft zo'n 660.000 euro gekost. De auto van de Nederlander moet getakeld worden en volgens de politie kan de schade aan de trappen dan bekeken worden. Sinds vandaag staakt het cabinepersoneel van het Canadese WestJet. WestJet is de op één na grootste luchtvaartmaatschappij van Canada en ruim 4000 cabinemedewerkers hebben het werk neergelegd omdat ze meer salaris willen. Honderden vluchten zijn geannuleerd. Veel reizigers zijn door deze actie gestrand. De vakbond had WestJet van tevoren gewaarschuwd dat er een actie zat aan te komen als er niet op de eisen werd ingegaan. Vorig jaar staakte het cabinepersoneel bij Canada's grootste luchtvaartmaatschappij Air Canada vanwege dezelfde redenen. Het weer, de zon schijnt en het is warm tot tropisch warm. Het wordt 25 tot lokaal 31 graden. Later waait een matige tot aan de kust krachtige noordoostenwind. Dit was het Radio Nieuws.
0: Radio Amerika met de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden.
3: Iedere zondagmiddag vanaf 12 uur slaan de grote eikenhouten deuren van het Muziekmuseum weer open. Als we door de grote ontvangsthal lopen en we gaan de trap op, komen wij vanzelf in de kamer van Roel Azaro. Daar zit hij, tussen al zijn muzikale schatten vanaf de jaren 60. Hij luistert al die plaatjes stuk voor stuk af, maakt ze grondig schoon, zodat hij ze kraak- en ruisvrij kan laten horen op zondagmiddag. We laten hem maar even alleen. Opperste concentratie, weet je wel. De muzikale tentoonstelling van Roel Azaro hoor je iedere zondagmiddag van 12 tot 2 in het Muziekmuseum. Hier op Radio Amerika, Rotterdam. Radio Amerika.

ночь.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 2 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. De Spaanse publieke omroep laat weten dat het aantal mensen dat om het leven kwam in een poging om vanuit Marokko de Spaanse exclave Ceuta te bereiken tot 72 is opgelopen. Vanuit Marokko probeerden zo'n 60.000 migranten vaak zwemmend Spanje te bereiken. De plaatselijke autoriteiten riepen op om een noodtoestand af te kondigen, maar die bleef uit. Wel werden er meer politiemensen en militairen ingezet. Voor een groot deel van de migranten was dat een reden om naar huis te gaan. De politie ziet een mogelijk verband tussen 5 explosies bij huizen in het Drentse Assen. De eerste ontploffing was op 25 juli bij een woning in de Kalverstraat. De nacht erop was het een paar kilometer verderop in de Entingenstraat raak. Het weekend erna waren de 2 woningen opnieuw doelwit. Er werden camera's geplaatst en de politie ging extra surveilleren. Afgelopen nacht ging er weer een explosief af bij het huis aan de Entingenstraat. Niet aan de voorkant waar de camera staat, maar aan de achterkant. Er is nog niemand opgepakt. In de buurt van het Indonesische eiland Madura heeft een brand op een veerboot aan 5 mensen het leven gekost. Volgens de autoriteiten worden nog zeker 41 mensen vermist. Aan boord van het schip dat van Surabaya naar Makassar onderweg was, bevonden zich 271 mensen. De kapitein maakte tussen 6 en 7 uur vanmorgen melding van de brand. Wat de oorzaak van de brand geweest is, is op dit moment nog onduidelijk. Tussen het Gelderse Pannerden en Doorneburg vaart de veerpont voorlopig niet meer. De waterstand in de Rijn is zo laag dat het volgens veerbaas Jos Matthijssen onverantwoord is om te blijven varen. Het is voor het eerst dat er vanwege de lage waterstand niet gevaren kan worden. Matthijssen heeft vanmorgen met zijn zoon nog geprobeerd of het haalbaar was, maar dat bleek niet het geval. De pont kan niet dicht genoeg bij de wal komen om auto's veilig over te zetten. Het weer. De zon schijnt en het is warm tot tropisch warm. Het is 25 tot lokaal 31 graden. Later waait een matige tot aan de kust krachtige noordoostenwind. Dit was het Radio Nieuws.
0: Radio Amerika met de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden.
0: Welkom bij Pop Magazine met René van Elst.
3: Elke zondagmiddag van 2 tot 4 uur op Radio Amerika.
4: Met René van Elst op Radio Amerika.
0: Op Radio Amerika.

begonnen hier met Blood, Sweat and Tears en Spinning Wheel uit 69. Welkom bij de show, ik zeg welkom. Dit is natuurlijk weer Pop Magazine hier op Radio Amerika op deze zondag tussen 2 en 4. Mijn naam is Nels, neem je mee in de mooiste muziek die er ook maar is. The Whistars bijvoorbeeld met Diana Ross en Michael Jackson. Een brand new day. We gooien het roer om. We gaan het in het najaar van 79. Een van de meest feestelijke nummers uit de film. En muziek is nu weer

Dat was een van de mooiste en meest melancholische popklassiekers uit 1966. De mama's en de papa's met die onverwoestbare natuurlijk California Dreaming. Dan ruilen we de zon in voor wat Britse new wave en post-punk. We gaan naar het voorjaar van 1979 voor de mannen van The Cure met een tijdloze doorbraak. Boys Don't Cry.

was die absolute country klassieker uit 74. Country koningin Dolly Parton met haar onvergetelijke Jolene. En zet je nu je radio uit, nou dan kan ik je vertellen, hij blijft de hele dag in je kop hangen. We laten de country melancholie achter ons en gaan voor een flinke dosis Nederlandse hoop en positiviteit. We duiken het voorjaar van 2001 in voor Thomas Agda en Paul de Munnik met Morgen wordt fantastisch.

Het was een verpletterende synthpop-sensationeel hit uit 2009. Lady Gaga met die iconische pokerface. Met die meedogenloze stotteronderen. Zoiets, maar dan net even anders. Goed, we ruilen de moderne club beats in voor de ver verfijnde swingelde discofunk van de absolute legende. We gaan even terug naar 79 voor meestertoetsenist Herbie Hancock en zijn heerlijke track Tell Everybody.

Dat was een heerlijke hartverwarmende rock anthem uit 86. Queen met Friend Will Be Friends. Geschreven door natuurlijk Freddie Mercury en John Deacon. En afkomstig van het iconische album A Kind of Magic. Dan gaan we eventjes terug naar 78 voor Errol Brown en zijn mannen. Namelijk Hot Chocolate en Everyone's a Winner.

0: Hot Chocolate and Everyone's is a Winner. Ik heb nog wat anders.
1: Dit is de nummer 1 uit de top 100. Op deze datum uit het jaar 1970.
0: Op deze dag in 1970 stond In the Summertime van Mungo Jerry op nummer 1 in de Nederlandse top 40. Het nummer werd geschreven door zanger Ray Dorset. En het bijzondere is, hij schreef het liedje in ongeveer 10 minuten tijdens een pauze van zijn werk. De sound was simpel, vrolijk en lekker rauw. Je hoort onder andere een banjo, een kazoo en een zelfgemaakt basgeluid. Precies die losse sfeer maakte het nummer zo bijzonder. De grote doorbraak kwam tijdens een muziekfestival in Engeland. En Mungo Jerry speelde midden op de dag en kreeg het publiek massaal aan het dansen. Daarna ging het nummer razendsnel de hitlijsten in over de hele wereld. En natuurlijk stond het nummer bijna 3 weken op nummer 1 in diverse hitlijsten. En ruim 50 jaar later is het nog steeds een echte zomerklassieker. En zodra die melodie klinkt, krijg je meteen dat zonnige, onbezorgde zomergevoel van 1970. Lees het hele artikel op www.popmagazine.nl.

0: was een fantastische kraker uit de hoogtijdagen van de R&B en funk uit 87. Alexander O'Neill met zijn keiharde hit Fake. En dan is het tijd om de boel om te ruilen van de Amerikaanse funk voor de mooiste en meest sfeervolle nederbeat klassieker uit de jaren 80. We duiken de zomer in van 1983 voor een Nederlandse band. En die heet Cadans. Met hun hit Intimiteit.
1: De beste platen hoor je altijd hier bij René van Elst.
2: Bij René van Elst.
1: En dit is de Hollandse meezingschijf. Het nummer waarbij je automatisch je ramen opengooit en de buren laat meezingen. En de buren laat meezingen. Zing maar lekker mee.
2: Dit is de Hollandse meezingschijf.
1: Zing maar lekker mee.

Een breekbaar, maar krachtig nummer over huiselijk geweld, gedragen door een schitterende harmonie en een indringende boodschap. Dat is het geluid van Stevie Wonder en Babyface. En how come, how long? Straks ben ik weer terug op Radio Amerika. Blijf lekker luisteren.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 3 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. In de omgeving van Urk zijn bij een ontploffing op een zeilboot 2 mensen te water geraakt. Ze zijn met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Onbekend is hoe het met de 2 slachtoffers gaat. Verschillende hulpdiensten werden ingeschakeld. Er werd ook een traumahelikopter opgeroepen. Wat de oorzaak van de explosie op de zeilboot geweest is, is nog onduidelijk. Het zou gaan om een boot van 7 tot 8 meter lang en er moet een berger aan te pas komen om het schip uit het water te halen. Vanaf morgen treedt het Nationaal Hitteplan van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu weer in werking. Vandaag tikt de thermometer in het zuidoosten van het land al rond de 30 graden aan. Morgen en dinsdag kan het 28 tot 36 graden worden. Het KNMI heeft code geel afgegeven. De hoge temperaturen kunnen vooral voor mensen met gezondheidsproblemen en ouderen lastig zijn. Het advies luidt om de woning en het lichaam koel te houden, genoeg te drinken en activiteiten voor 12 uur 's middags of na 6 uur 's avonds te ondernemen. En in bijna alle steden in Italië geldt vanaf morgen code rood, omdat het dan 35 graden of hoger wordt. Vandaag is code rood al van kracht voor 19 van de 27 steden. Morgen wordt dat uitgebreid tot 25 steden, meldt de BBC. Reggio di Calabria in het zuiden en Messina op Sicilië vormen een uitzondering. Die blijven op oranje staan, het op 1 na hoogste alarmniveau. De Spaanse publieke omroep laat weten dat het aantal mensen dat om het leven kwam in een poging om vanuit Marokko de Spaanse exclave Ceuta te bereiken tot 72 is opgelopen. Vanuit Marokko probeerden zo'n 60.000 migranten vaak zwemmend Spanje te bereiken. De plaatselijke autoriteiten riepen op om een noodtoestand af te kondigen, maar die bleef uit. Wel werden er meer politiemensen en militairen ingezet. Voor een groot deel van de migranten was dat een reden om naar huis te gaan. Het weer. De zon schijnt en het is warm tot tropisch warm. Het is 25 tot lokaal 31 graden. Later waait een matige tot aan de kust krachtige noordoostenwind. Dit was het radionieuws.
0: Radio Amerika. Met de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er staan files door grenscontroles op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland. 2 kilometer vanaf knooppunt Oud-Dijk met een kwartier vertraging. En 10 minuten oponthoud op de A76 vanuit Geleen naar Aken. Vanaf knooppunt Kundenberg rijdt het daar langzaam.
3: Dit is alweer het 2e uur van Pop Magazine. Met René van Elst op Radio Amerika.
4: Radio Amerika.
5: Dit is de cover top 3 uit het jaar
6: 1975
5: met René van Elst.
7: Vandaag, ja, op nummer 3. Rod Stewart, Sailing. Maar ik ga straks natuurlijk draaien het origineel van Sutherland Brothers uit 1972. Hoewel Sailing vooral wordt geassocieerd met Rod Stewart, werd het nummer oorspronkelijk geschreven en opgenomen door Gavin Sutherland van de Sutherland Brothers. Hun versie verscheen in 1972 op het album Lifeboat. De oorspronkelijke uitvoering had een ingetogen volkgeluid en kreeg destijds slechts een bescheiden aandacht. En in 1975 nam Rod Stewart het nummer opnieuw op voor zijn album Atlantic Crossing. Producer Tom Downed gaf het lied een rijk gearrangeerde begeleiding met strijkers en een krachtige opbouw, terwijl Stewart's karakteristieke rauwe stem de emotionele lading versterkte. Hierdoor veranderde Sailing in een bescheiden folk ballad, in een meeslepende popklassieker. Stewart's uitvoeringen werd een enorme internationale hit en bereikte de eerste plaats in de Britse hitlijst. Ook in vele landen groeide het uit tot een van de grote successen. En de song kreeg later extra bekendheid doordat hij regelmatig werd gebruikt bij televisieuitzendingen en liefdadigheidsevenementen. Veel luisteraars zien het nummer als een lied over heimwee of verlangen. Hoewel Gavin Sutherland aangaf dat de tekst oorspronkelijk een spirituele betekenis had en niet letterlijk over vareging. Dankzij Rod Stewart's internationale vertolking is Sailing uitgegroeid tot een van de meest geliefde covers uit de popgeschiedenis. Terwijl de originele versie van The Sutherland Brothers nog altijd wordt gewaardeerd door liefhebbers van folk en singer- en songwritermuziek. Daarom draaien we het origineel.
6: 1972.
5: Nummer

0: Dat was nummer 3. Het origineel was natuurlijk van Sutherland Brothers uit 1972. Oh Boy werd in 1957 geschreven door Sonny West, Bill Dickman en Norman Petty en als single uitgebracht door Buddy Holly en de Crickets. Het energieke rock'n'roll nummer werd een groot succes en groeide uit tot een van Buddy Holly's bekende opnamen. Dankzij het aanstekelijke ritme, de vrolijke zang en de kenmerkende gitaarklank werd Oh Boy een belangrijk voorbeeld voor latere rockmuzikanten. De Britse glamrock band Mutt bracht in 1975 een cover van dat nummer uit. De band stond bekend om het combineren van rock'n'roll invloeden met glamrock sound van de jaren 70. Hun versie bleef trouw aan de oorspronkelijke melodie, maar kreeg een volle geluid met krachtige gitaren en een moderne productie. De zang van Les Gray gaf het nummer bovendien een eigen karakter. De cover werd een groot succes in Groot-Brittannië en bereikte de eerste plaats in de Britse hitlijst. Daarmee bewees Mutt dat klassieke rock'n'roll nummers ook in de jaren 70 nog een groot publiek konden aanspreken. Voor veel jonge luisteraars vormde deze uitvoering zelfs de eerste kennismaking met Oh Boy. Toch blijft Buddy Holly's oorspronkelijke opname in 1957 een mijlpaal in de geschiedenis van de rock'n'roll en een inspiratiebron voor talloze artiesten.
1: 1957, nummer 2.

0: Schoolboy natuurlijk. Ja, bekend door met Marnie natuurlijk. Buddy Holly op nummertje 2. Ja, en dan gaan we naar nummer 1. Zo simpel is het gewoon. Hoeveel mensen denken dat Johnny Cash de oorspronkelijke uitvoerder van Tears on My Pillow is? Werd het nummer al in 1958 uitgebracht door Little Anthony and the Imperials. Het lied werd geschreven door Sylvian Robinson en L. Lewis en groeide uit tot een bekende doo-wop en rhythm and blues ballad uit de jaren 50. De emotionele zang van Little Anthony met zijn karakteristieke hoge falsetstem gaf het nummer een bijzondere uitstraling. De single behaalde hoge notering in de Amerikaanse hitlijsten en werd een klassieker binnen de vroege rock and roll. Johnny Cash nam het nummer jaren later op en gaf het een zachtere, meer soulvolle benadering. Zijn warme stemgeluid en ontspannen interpretatie maakten de song toegankelijk voor een nieuw publiek. Cash was vooral bekend door wereldhits als I Can See Clearly Now, maar liet met Tears on My Pillow horen dat hij ook klassieke liefdesballads overtuigend kon vertolken. En hoewel zijn versie minder succesvol was dan het origineel, droeg ze bij aan een blijvende populariteit van het nummer. En tot op de dag van vandaag wordt Tears on My Pillow beschouwd als een tijdloze klassieker die door verschillende artiesten is opgenomen, maar waarvan de uitvoering van Little Anthony en de Imperials nog altijd als de definitieve versie geldt.
1: Nummer 1. 1958.

0: was de cover top 3.
1: Vroeg in de morgen,
2: in de middag
1: of 's avonds laat.
2: Radio Amerika.

Dat was een spetterend stukje symfonische rock uit 79. Emerson, Lake & Palmer met een spectaculaire instrumentale uitvoering van Henry Mancini's beroemde Peterkin thema. We laten een stevige progressieve rock achter ons en schuiven door naar een heerlijk swingende funk en disco sound. Deze, de Jackson 5 en Your Ways. We gaan terug naar 81.

David Bowie met die onverwoestbare Rebel Rebel, afkomstig van zijn legendarische album Diamond Dog en gebouwd op een van de meest herkenbare smerige gitaarriffs uit de rockgeschiedenis, die Bowie trouwens helemaal zelf inspeelde. En er is nu tijd, jawel, voor een prachtige emotionele popballad van topniveau, namelijk Level 42 en It's Over. We gaan even terug naar 87.

0: Mooi hoor, van mij geworden, de dramatische popballad uit 77. Mackie McNeil met die meeslepende When You're Gone. We gaan even naar Madonna.
1: Het is weer tijd voor een biografie waar muziek en verhalen samenkomen.
2: Waar muziek en verhalen samenkomen.
0: Vandaag de biografie van Madonna. Madonna Louise Sikan groeide op in een sterk katholiek gezin in Amerika. Na het overlijden van haar moeder verhuisde ze in 1978 naar New York. Met maar $35 op zak. Ze wilde danseres worden, maar belandde al snel in de muziekscene. In 1982 brak ze door met haar eerste album Madonna. Haar grote wereldwijde doorbraak kwam daarna met Like a Virgin. En in de jaren 80 en 90 groeide Madonna uit tot een absolute queen of pop. Hits als Papa Don't Preach, La Isla Bonita, Like a Prayer en Vogue werden wereldberoemd. Maar Madonna was meer dan alleen een zangeres. Met haar kleding, videoclips en optredens wist ze regelmatig voor opschudding te zorgen. Ze bleef zichzelf steeds opnieuw uitvinden. En na meer dan 40

carrière geldt Madonna nog altijd als een van de grootste pop-iconen aller tijden. La Isla Bonita. En het hele verhaal lees je natuurlijk op www.popmagazine.nl.

Dat was een van de meest herkenbare energieke gitaren. Dat is uit 81. De Rolling Stones met die meedogenloze Start Me Up. We ruilen de klassieke rock'n'roll in voor een flinke dosis rauwe, emotionele 19s alt rock. We duiken het begin van 96 in voor de Britse band Skunk Anansie met de absolute doorbraakhit Weak.

Dat was altijd zo'n aanstekelijke meezinger. Alexander Curley, het alter ego van Harm Bremer. Met zijn gigantische nummer 1 hit, I'll Never Drink Again. En wie zegt het wel eens niet als hij over de wc-pot aan het hangen is. Jawel. Nou, dat was hem weer voor vandaag, vrienden van de show. Volgende week ben ik gewoon weer terug op je radiostation. Zelfde tijd, zelfde radiostation, Radio Amerika. En ik besluit ze dadelijk met Betty Wright en Tonight is the Night. Ik zeg, maak er nog een mooie zondag van.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 4 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het Radio Nieuws. Over 10 dagen op 12 augustus zal aan het begin van de avond om 16 over 7 bijna 90% van de zon achter de maan schuiven en daarmee vindt er een grote zonsverduistering plaats. Op de meeste plaatsen op aarde waar de verduistering te zien is, zal het zonlicht niet helemaal geblokkeerd worden. Vanuit ons land is de bovenste rand van de zon zichtbaar. De hele verduistering duurt een kleine 2 uur. De laatste keer dat er een grote zonsverduistering plaatsvond was op 11 augustus 1999. De burgemeester van Moskou noemt de aanslag op een restaurant gisteravond een brutale terreurdaad. Hij schrijft op sociale media dat de verantwoordelijke gevonden en gestraft zullen worden. De explosie vond om 7:50 plaatselijke tijd plaats. De bom zou door een vrouw naar binnen zijn gesmokkeld. Daar werd haar de toegang geweigerd door een bewaker. De bom ontplofte en de vrouw, een bewaker en een vaste gast kwamen om het leven. Verder raakten ruim 20 mensen gewond. Afgelopen nacht is in Zwolle afval dat opgestapeld lag voor een flat in brand gevlogen. Het vuur verspreidde zich naar een flatwoning op de begane grond. 16 appartementen werden ontruimd. Meerdere woningen zijn beschadigd en onbewoonbaar verklaard. De politie onderzoekt de mogelijke brandstichting en sluit andere scenario's niet uit. Volgens een woordvoerder van de veiligheidsregio IJsselland woonde in het appartement waar de brand naar oversloeg een verzamelaar. Het huis lag afgeladen vol en dat is de reden dat de brand snel groter kon worden. Vanaf morgen treedt het Nationaal Hitteplan van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu weer in werking. Vandaag tikt de thermometer in het zuidoosten van het land al rond de 30 graden aan. Morgen en dinsdag kan het 28 tot 36 graden worden. De hoge temperaturen kunnen vooral voor mensen met gezondheidsproblemen en ouderen lastig zijn. Het advies luidt om de woning en het lichaam koel te houden, genoeg te drinken en activiteiten voor 12 uur 's middags of na 6 uur 's avonds te ondernemen. Het weer, de zon schijnt en het is warm tot tropisch warm. Het is 25 tot lokaal 31 graden. Dit was het Radio Nieuws.
0: Radio Amerika met de ANWB. Verkeersinformatie.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden.
3: Dit is een nieuw uur. Hitland 2.0. Het beste uit 40 jaar popmuziek. Hitland 2.0. Laat ook dit uur de hits over je heen komen. Hitland 2.0. Mohammed K.

Martin Garrix en U2. De deuren zijn geopend voor de eerste aflevering in augustus. En straks muziek van Busy, Ismo, Aisha, Shania Twain, Pitbull samen met Jason Derulo. En er is ook het belangrijkste nieuws van de afgelopen week. Maar nu andere muziek. Pianomuziek. Heel rustig. Ook uit de Zero's. Welkom. Het is weekend.

Dat had me altijd wel leuk geleken trouwens. Piano spelen net zo goed als John Legend, maar ik kwam niet verder dan de Flowjammers. Dus moet ik het doen met de muziek. In elk geval, behalve John Legend, straks muziek van Bolle Boven Blanco. En nu Busy

0: was het eigenlijk een beetje vergeten, maar ze zijn er weer. De boerenprotesten, deze week waren ze er. En komende week zijn ze er ook. Ze willen natuurlijk dat de nieuwe plannen niet doorgaan. Maar hoe lang blijven de boerenprotesten deze keer? En hoe ver gaan ze? En er is muziek, nu ook nog van Don Diablo.
1: Nederland, dendert uit je speakers.

Ja, nou, als je niet creatief genoeg bent, dan pak je een sampletje ergens. En meestal zijn het sampletjes uit de jaren 80, maar niet uit de jaren 90. The Boy en die Tina Cousins.

0: Radio Amerika met de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Grenscontroles veroorzaken nog file op de A76 vanuit Geleen naar Aken vanaf knooppunt Kundeberg 2 kilometer file met een kwartier vertraging.

0: naar de Conference League. Nou, dat is wel jammer, maar er is ook nog muziek van Kraak en Smaak.
1: Zet je radio op volle kracht. Hitland 2.0 Mohammed K.

0: Dankjewel. En zometeen, ja, dan begint uur 2. Zo snel is uur 1 nog even voorbij, maar er is nog muziek van. In elk geval Novastar en Nienke Leon. En er is muziek van Oliver Heldens. Tot zo.
1: Radio smeekt om hits.
2: Ladies and gentlemen, let's go!
1: Hitland draait ze. Hitland 2.0.

0: De wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 5 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Ten westen van de Griekse hoofdstad Athene zijn 2 blushelikopters op elkaar gebotst en neergestort. De toestellen waren een natuurbrand bij Psata aan het blussen. Griekenland kampt op dit moment met veel natuurbranden. Er is een grote reddingsactie op touw gezet om de bemanning van de toestellen te vinden. Het ziet er naar uit dat de bemanning van 1 toestel gered zou zijn, dat schrijft een plaatselijke krant. Andere media melden dat 1 van de inzittenden van de toestellen zwaar gewond geraakt is. Over 10 dagen, op 12 augustus, zal aan het begin van de avond om 6:16 bijna 90% van de zon achter de maan schuiven en daarmee vindt er een grote zonsverduistering plaats. Op de meeste plaatsen op aarde waar de verduistering te zien is, zal het zonlicht niet helemaal geblokkeerd worden. Vanuit ons land is de bovenste rand van de zon zichtbaar. De hele verduistering duurt een kleine 2 uur. De laatste keer dat er een grote zonsverduistering plaatsvond was op 11 augustus 1999. Het lichaam van de beroemde bergbeklimmer Nirmal Puria is op 57 meter hoogte gevonden. Donderdag kwam hij samen met 9 andere klimmers in Pakistan door een lawine om het leven. Sindsdien zijn meerdere reddingsteams op de ruim 8000 meter hoge top in het Karakorman-gebergte op zoek naar de verongelukte klimmers. Eerder werden 3 lichamen geborgen, vandaag het lichaam van de 43-jarige Puria en 3 anderen. 3 klimmers worden nog vermist. Vandaag zijn bij Israëlische aanvallen op Gaza al 11 mensen om het leven gekomen, dat laat Al Jazeera weten. De aanvallen waren in Gazastad, Khan Yunis en Deir el-Balah. Eerder liet de Amerikaanse president Trump weten dat de Vredesraad onder zijn leiding een akkoord had gesloten over de ontwapening van Hamas en dat Israël daar heel blij mee was. Maar volgens de Israëlische ministers Ben-Gvir en Cohen ligt er geen akkoord dat de aanvallen in Gaza doet stoppen. Het weer, het blijft nog lang warm. In de nacht wordt het 15 tot 20 graden. Morgen zonnig en tropisch warm. Bij een zuidenwind wordt het gemiddeld 33 graden. Dit was het radionieuws.
0: Radio Amerika. Met de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden.
3: Dit is een nieuw uur. Hitland 2.0. Het beste uit 40 jaar popmuziek. Hitland 2.0. Laten we op dit uur de

0: En welkom in uw twee met straks muziek van Monique Smit, Donnie en Robert van Hemert. Maar Jazz Day, single nummer 2 is er nu.
1: Zet je radio op volle kracht. Hitland, 2.0, Mohammed K.

0: Nou, ik ook niet, dus dat scheelt Monique Smit. Ja, de tocht naar een nieuwe bondscoach voor het Nederlands elftal. Die gaat nog even door. In Frankrijk zijn ze eruit. Het wordt Zinedine Zidane. Maar dat wist iedereen eigenlijk al. En er is muziek van straks. In elk geval Sam Smith, Quintino. En nu Pitbull samen met Jason Derulo.
1: Dendert uit je speakers. Derulo.

0: Zometeen muziek van Sarah Ann. Er is muziek van Djibouti. Maar het was ook en is, want dat blijft nog even zo, de week van de bosbranden in Frankrijk, Spanje, in Griekenland en zelfs in het Verenigd Koninkrijk. Dat is niet zo best. En er is muziek van Shania Twain.
1: Dit is Hitland 2.0.

0: Radio Amerika met de ANWB Verkeersinformatie.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden.

0: Eigenlijk was het geschreven voor Bevrijdingsdag en het kwam trouwens ook uit in de jaren 90 tijdens Bevrijdingsdag. Maar ondanks dat was het een goed liedje en werd het later een hit ook na Bevrijdingsdag. Straks muziek van Sierra, Cat's Eye en Keigo.
1: Radio smeekt om hits.
2: Ladies and gentlemen, let's go!
1: Hitland draait ze. Hitland 2.0.

0: Straks muziek van Tela Tim Akkerman. Maar er werd ook gevoetbald door Ajax in de voorronde van de Conference League. En vorige week wonnen ze met 4-1. En deze week deden ze dat ook. Dus ze mogen verder spelen. En er is nu muziek van Vincent Visser.
1: Hit 2.0.

0: En het is de week van de lage waterstanden. Prins Bernard Junior heeft zijn vastgoeddingen verkocht. Hij had heel veel vastgoed in Amsterdam. Hij had ook nog geld zitten in het circuit van Zandvoort. En nu gaat hij zich richten op AI. En 2 augustus om 6 uur, de Johan Cruijffschaal. Dat betekent dat het eredivisie-seizoen geopend wordt. En dat aanstaande vrijdag, zaterdag, zondag weer genoten kan worden van de Eredivisie. Aanstaand weekend is er een nieuwe aflevering. Nu nog muziek van Thomas Gray.
1: Zet je radio op volle kracht. Hitland, Kepenhoek, Mohamed K.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 6 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Militairen van een EU-missie hebben in de Middellandse Zee een tanker geënterd die vermoedelijk bij de Russische schaduwvloot hoort. Het schip was onderweg naar Istanbul en weigerde te reageren op een oproep van de Italiaanse marine. Daarop gingen militairen per helikopter aan boord. Ze controleren de registratie van het schip en onderzoeken of het Europese sancties heeft overtreden. Volgens Italië maakt de tanker deel uit van de vloot waarmee Rusland de economische sancties probeert te omzeilen. Ten westen van de Griekse hoofdstad Athene zijn 2 blushelikopters op elkaar gebotst en neergestort. De toestellen waren een natuurbrand bij Psata aan het blussen. Er zijn in Griekenland nu veel natuurbranden. Er is een grote reddingsactie op touw gezet om de bemanning van de toestellen te vinden. Het ziet er naar uit dat de inzittenden van 1 toestel gered zouden zijn, zo schrijft een plaatselijke krant. Andere media melden dat 1 van de inzittenden van de helikopters zwaar gewond geraakt is. Bij een aanval met een machete in de Brusselse gemeente Anderlecht is vanochtend 1 persoon gewond geraakt. Volgens de politie werd het slachtoffer kort voor 5 uur door meerdere mensen aangevallen die het slachtoffer probeerden te beroven. Daarbij raakte die persoon gewond, maar niet in levensgevaar. De Brusselse politie onderzoekt de zaak en is op zoek naar de daders en ook naar getuigen en beelden van de aanval. En wielrenner Wout van Aert heeft de Ronde van Denemarken op zijn naam geschreven. De Belg stelde de eindzege veilig in de slotetappe, die werd gewonnen door de Deen Rasmus Pedersen. De massasprint werd overschaduwd door een grote valpartij zo'n 300 meter voor de finish, waardoor Van Aert niet kon meesprinten. Hij had eerder al de eerste 3 etappes gewonnen en hield in het eindklassement ruim voldoende voorsprong. Van Aert won de Ronde van Denemarken eerder ook al in 2018. Het weer, het blijft nog lang warm en vannacht ook nog helder en droog bij zo'n 15 tot 20 graden en een zwakke tot matige oostelijke wind. Morgen wordt het erg zonnig en tropisch warm met 29 tot mogelijk 36 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Radio Amerika met de ANWB Verkeersinformatie.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden.

0: zag hem laatst op de televisie. Paul McCartney. Wat is die man oud geworden. Maar hij leeft nog steeds hoor. En hij maakt nog steeds af en toe wel eens wat leuke muziek. Dus 1989. My Brave Face. Toen nog met Linda en Danny Lane. Ja, die zaten er ook nog bij. De Wings. Hey, goeie avond. Het is weer zondagavond. 6 en 7. De Leeuw op de radio. Ja, ik ben een weekje of vier niet te beluisteren geweest. Want ook ik heb wel eens een keer vakantie. Ook dat mag. Dus ja, dan ga je lekker de zon opzoeken, zou je zeggen. Maar dat heb ik lekker niet gedaan. Ik ben naar het noorden gegaan. Ja, daar was het een stukje koeler. Gelukkig maar.
1: Hey.
2: Hey.
1: Hey.
2: Hey.
1: Hey.
2: Hey.
1: Hey.
2: De Leeuw.
1: Hier is de Leeuw.
2: Beter de Leeuw.
0: En dat koelen gaan we ook verder voortzetten met de Four Seasons.
3: Dat is lekker. Dat is lekker, joh.
4: Het is zomer op Radio Amerika.
3: Radio Amerika.
0: De Four Seasons zonder Frankie Valli trouwens. Ja, die heeft op dit nummer zeker niet meegedaan. Maar ik moet zeggen, ik vind dit nog steeds de allermooiste van hun. Buitenom December 1963. Maar hier is Sylvie.

0: van de mooiste dingen in deze plaat vind ik de mooie Close Harmony. Maar vooral ook de baslijn die gebruikt wordt in het nummer. The Four Seasons, ooit nog samen met Frankie Valli. Over Frankie Valli kan ik je nog een heel verhaal vertellen, maar ga ik lekker niet doen.
1: Hey, de leeuw. Je ruikt hem al van mijlen ver.
0: Ja, en die man, daar kan je zoveel over vertellen. Over deze wat minder. Hij is ooit de winnaar geweest van Idols in het seizoen 2003-2004. Boris Titelaar, When You Think of Me.

0: zondagavond bij Radio Amerika. Boris, titulaar. When You Think of Me. Man heeft ooit 4 hitparadenoteringen gehad. Tot zeg maar 2020. Daarna nooit meer wat van gehoord. Heb je altijd van die. Ja, ik vind dit ook een soort eendagsvlieg hoor. Je kan natuurlijk leuk een aantal parkerende hitparaden staan. Maar dan moet je natuurlijk wel doorgaan. Maar oké, okay, dat is al genoeg verdiend hebben. Ja, of zijn producer natuurlijk, dat kan ook. Hé, hey, je luistert naar Amerika. Je kan ook schrijven in het programma Hey De Leeuw at gmail.com. En hey is met H-E-Y.
1: Radio Amerika. Radio Amerika. Wenst je een goede avond.

0: 1994, een echte Eurohouse nummer. Definition of Joy en Stay With Me Forever.
1: Hij was er al in de 80's. En nu is hij er nog steeds. Peter de Leeuw. Amerika. Radio Amerika.
0: Dit heette heel anders trouwens. Ik weet niet, dit zal de voorganger van de house zijn, denk ik. Ja, zoiets. 1982 en Veronica Top 40 notering met 1.

De bekende Trevor Horn was de producent van de LP Lexicon of Love. Van die LP kwamen nog veel meer hits af. Ja, je kan dat natuurlijk lekker uitpersen. Ik zat er trouwens net met Eurohouse. Nou, dit was nou New Wave. Ja, ik moest er heel even naar zoeken, maar dan kom je er uiteindelijk wel op. Nog meer van die LP. All of My Heart, Look of Love, Poison Arrow. Nou, dat zijn allemaal van die hits die toen de tijd uitkwamen. En daar hebben ze zoveel succes mee gehad. Ik was op vakantie en ik had de autoradio aan. En toen hoorde ik in één keer dit nummer weer voorbij komen. Wel in een hele speciale versie, maar die heb ik helaas niet. Maar dit is zo mooi. Chicago, we gaan terug naar 1970. Ze hadden in dat jaar ook nog een hit met Make Me Smile. En dit was de grootste. 25 or 6 to 4.

hier kan ik nou zo ongelooflijk lekker van genieten dat ik vergeet mijn microfoonschuif open te doen. Ja, dat kan ook wel eens een keer gebeuren. Chicago 25 or 6 to 4. Oh, yeah. Ja, jongens, je wordt wat ouder. Je hebt 4 weken vakantie gehad, geen radioprogramma meer gemaakt. Ja, dan krijg je dit soort dingen, dan vergeet je wel eens iets. Coldplay en The Hardest Part. We gaan terug naar 2000 nog wat.

Ik zat er net eventjes te kijken. Ik denk van, wanneer gaan zij nou weer concerten geven? Maar dit jaar niet. Volgend jaar heel misschien. Dan, ja, voor degene die een beetje Coldplay-fan zijn, is het natuurlijk wel leuk als je dan daar naartoe wilt. Maar nee hoor, helaas. Ook genieten van de zon natuurlijk. Ja, laten we het daar eens over hebben. Over de vreselijke hitte van de afgelopen week. Ik kom terug van vakantie. Ik denk van nou, een beetje temperaturen 20 graden, 21 graden. Ja, dat klopte wel. Alleen afgelopen week liepen de temperaturen in één keer weer op naar 26, 27 graden. Dat was niet zo leuk. Tot en met de afgelopen woensdag. En toen was het in één keer 35 graden. Oh, dat je dat uithoudt. Ik bedoel, laat ik eerlijk zijn. Ik word daar ook niet zo vrolijk van. Zeker niet als je terugkomt uit een land waar de temperaturen niet hoger zijn dan 15 graden. Dan is het eerlijk gezegd wel heel moeilijk

Leuk natuurlijk dit, maar het is een nummer wat maar 4 weken in de top 40 heeft gestaan. Het is de midden van de jaren 90 en dan begint de populariteit van de dijk langzaam af te nemen. Vooral in 94 hadden ze nog 1 grote klapper, als ze er niet is. En ja, en daarna was het helaas heel snel afgelopen met de heren van de dijk. Ja, dat kan.

0: Als jij Duran Duran nog een keer wil gaan zien, dan kan dat. Ze hebben diverse concerten door heel Europa heen. Maar op 26 oktober in Brussel, in het IAG Arena, dan treden ze daar op. Dat is het dichtste bij Nederland. Er zit ook nog eentje in Duitsland, geloof ik. Dan moet ik heel even terugscrollen. Ja, in Keulen. Daar treden ze op 8 oktober op. Dus ben je een fan van Duran Duran, dan kun je ze in ieder geval nog gaan bekijken. Ja, ze zijn nog steeds actief. Dat is toch hartstikke leuk. Ja.
1: De leeuw. Eigenlijk is die heel muzikaal.
2: Kaal.
1: En als die een hele goede plaat hoort, dan gaat hij helemaal van Bill. Uit zijn bol.
2: Beter de leeuw.
0: Ja, dat kaal, dat klopt wel. Want de tondeuze gaat er tegenwoordig doorheen. Al die lange haar in mijn ogen, dat is gewoon vind ik 30 jaar terug. Radio Amerika, de Leeuw op de radio tussen 6 en 7 op zondagavond. Met Casey and the Sunshine Band. Get Down Tonight.

0: en toe is het wel weer eens leuk om een 12 inch te draaien. Lekker lang luisteren naar zo'n fantastisch mooi nummer. Ja. Heerlijk is dat. 1975, KC en de Sunshine Band.
1: Meer muziek. Meer plezier. Meer radio.
2: Meer radio.
1: Dit is Radio Amerika.
0: Ja, het is leuk lange nummers, maar af en toe dan wordt het wel eens vervelend, hè? Maar ja, deze is ook weer zo lang. Deze is meer dan 4 minuten. Ja, kan het ook niet helpen. Ik heb even gekeken. Depeche Mode, die waren 2 jaar geleden in Nederland in de Ziggo Dome. Maar voorlopig geen concerten gepland trouwens.

Depeche Mode en Precious. En het volgende nummer wat wij draaien in dit radioprogramma bij Radio America is een nummer wat 3 keer in een hitparade heeft gestaan. In België 3 keer, in Nederland 2 keer. Namelijk in 1969 en in 1997. In 1995 ook dus in België. Het is een prachtig nummer. Ooit gemaakt door Melanie. Maar in 1997 kwam het in de hitparade door Mathilde Sanding. Beautiful People.

0: nummer geschreven vanwege de stroomstoring in 1967 in New York. Ze heeft toen allemaal kaarsen uitgedeeld aan haar medebewoners. Ja. Radio
1: Amerika. Hey, hey, hey, de leeuw. Je ruikt hem al van mijlen ver.
2: Peter de Leeuw.
0: Ja, zo lief en dan een mooi nummer schrijven, Melody. Ik zal dat dadelijk draaien. Ik heb trouwens een versie die is zo waanzinnig. Naar aanleiding van Woodstock. Ja.

0: nummer wat eerst door de critici de grond ingeboord werd. Totdat de videoclip verscheen. Het is van de dertiende studio LP van Genesis. Invisible Touch uit 1986. Ja, die videoclip die was zo fantastisch mooi gemaakt. Met de poppen van Spitting Image, voor degenen die dat iets zeggen. Het was zo mooi. Met Ronald Reagan en zo en Margaret Thatcher erin. En de heren van Genesis natuurlijk ook. Zo gaaf gedaan. Hé, het zit er weer op voor deze zondag tussen 6 en 7 met de Leeuw. Helaas gaan we weer afscheid van je nemen. Ik had het er net al over Melanie. De laatste plaat is Melanie en die Edwin Hawkins Singers met Laydown. Geschreven na Woodstock, jazeker.
1: Hey, de Leeuw. Hij brult van muziek.

0: Wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 7 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Bij een zelfmoordaanslag in het noordwesten van Pakistan zijn zeker 7 mensen om het leven gekomen, onder wie 4 politieagenten. De aanslag was bij een politiebureau tijdens een protest in het district Swat. Er raakten ook zeker 20 mensen gewond, van wie er enkele ernstig aan toe zijn. Nog niemand heeft de aanslag opgeëist. In de grensregio van Pakistan zijn dit jaar al honderden mensen omgekomen door allerlei aanslagen van gewapende groeperingen. Militairen van een EU-missie hebben in de Middellandse Zee een tanker geënterd die vermoedelijk bij de Russische schaduwvloot hoort. Het schip was onderweg naar Istanbul en weigerde te reageren op een oproep van de Italiaanse marine. Daarop gingen militairen per helikopter aan boord. Ze controleren de registratie van het schip en onderzoeken of het Europese sancties heeft overtreden. Volgens Italië maakt de tanker deel uit van de vloot waarmee Rusland de economische sancties probeert te omzeilen. Ten westen van de Griekse hoofdstad Athene zijn 2 blushelikopters op elkaar gebotst en neergestort. De toestellen waren een natuurbrand bij Psata aan het blussen. Er zijn in Griekenland nu veel natuurbranden. Er werd een grote reddingsactie op touw gezet om de bemanning van de toestellen te vinden. 2 inzittenden van 1 van de helikopters hebben het niet overleefd. De bemanning van het andere toestel is levend gevonden. En er zijn 5 kanonskogels uit de tijd van de Amerikaanse burgeroorlog in de koffer gevonden van een passagier op een vliegveld in de staat Alabama. De munitie werd ontdekt tijdens een veiligheidscontrole en mocht niet mee aan boord, ook al was die onschadelijk. Uit nader onderzoek bleek dat de kogels waren gestolen uit het historische Fort Morgan. Volgens de politie had een minderjarige de kanonskogels stiekem in de koffer van zijn oma gestopt, die daar niets van wist. Ze zijn inmiddels teruggebracht naar het fort. Het weer, het blijft nog lang warm en vannacht ook nog helder en droog bij zo'n 15 tot 20 graden en een zwakke tot matige oostelijke wind. Morgen wordt het erg zonnig en tropisch warm met 29 tot mogelijk 36 graden. Tot zover het radionieuws.

iedereen hier. Dit is Radio Exotic Energy met de lekkerste beats uit de Caribbean en ver daarbuiten. Wij geven je het vakantiegevoel.

trouwen of misschien scheiden. Als je iets te vieren hebt en je bent op zoek naar een all-round muziekformatie. Voor boekingen en meer informatie 06 1490 5 3x8.

in de straat, of misschien een trouwerij. Dan mag je bellen met Isje en Friends. Het telefoonnummer is 06 1490 5 3 keer 8. Dus 06 1490 5 3 keer 8.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 8 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Het dodental na de massale poging deze week van migranten om de Spaanse exclave Ceuta te bereiken is opgelopen tot 72. 10.000 mensen probeerden vanuit Marokko om onduidelijke redenen tegelijk de grens over te steken, onder meer zwemmend via zee. Spanje zette extra militairen en politie in om de situatie onder controle te krijgen. Volgens Spaanse media is de rust aan de grens inmiddels grotendeels teruggekeerd, maar duizenden agenten en militairen blijven er voorlopig aanwezig. In het Nationaal Holocaust Museum in Amsterdam is de vervolging van de Roma en Sinti tijdens de Tweede Wereldoorlog herdacht. Tijdens de bijeenkomst waren er toespraken, een minuut stilte en er werden bloemen gelegd voor de slachtoffers. Op 2 augustus 1944 werden in Auschwitz ruim 4000 Roma en Sinti in één dag vermoord. In heel Europa kwamen tijdens de Holocaust naar schatting 500.000 Roma en Sinti om het leven. 2 augustus is de officiële Europese herdenkingsdag. Bij een zelfmoordaanslag in het noordwesten van Pakistan zijn zeker 7 mensen om het leven gekomen, onder wie 4 politieagenten. De aanslag was bij een politiebureau tijdens een protest in het district Swat. Er raakten ook zeker 20 mensen gewond, van wie er enkele ernstig aan toe zijn. Nog niemand heeft de aanslag opgeëist. In de grensregio van Pakistan zijn dit jaar al honderden mensen omgekomen door allerlei aanslagen van gewapende groeperingen. En de Braziliaanse president Lula heeft zich officieel kandidaat gesteld voor de presidentsverkiezingen van oktober. De 80-jarige leider zei op een congres van zijn partij in São Paulo dat hij fit genoeg is voor een 4e ambtstermijn. Volgens de laatste peilingen gaat Lula aan kop. Zijn belangrijkste tegenstander is Flavio Bolsonaro, de zoon van oud-president Jair Bolsonaro. De eerste ronde van de verkiezingen in Brazilië is op 4 oktober. Als niemand een meerderheid haalt, volgt later die maand een tweede ronde. Het weer, het blijft nog lang warm en vannacht ook nog helder en droog bij zo'n 15 tot 20 graden en een zwakke tot matige oostelijke wind. Morgen wordt het erg zonnig en tropisch warm met 29 tot mogelijk 36 graden. Tot zover het radionieuws.

0: Wij voorzien jou van het beste.
1: Wij voorzien jou van het beste.
0: En alleen het beste is goed genoeg voor jou.
1: Goed genoeg voor jou.
0: Dit is Radio Amerika.

0: Iedere zaterdagochtend vanaf 10 uur maak jij een reis door de muzikale jaartellingen. Klinkende klassiekers. Een programma met het beste uit 40 jaar popmuziek. De 12 Inch, de Tweeluik en Mohammed K. Klinkende klassiekers. Iedere zaterdagmorgen van 10 tot 12. Hier op Radio Amerika.
1: De wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 9 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Een van de twee mannen die verdacht worden van de bekladding van het Nationaal Monument op de Dam in Amsterdam vanochtend blijft langer vastzitten. De ander wordt vandaag vrijgelaten, maar blijft wel verdachte, zo meldt de politie. Op het monument waren onder meer de teksten Stop the Human Traffic en Time to Wake Up in het blauw geschreven. Ook was een blauwe doodskop aangebracht. Een 27-jarige man uit Hoofddorp en een 39-jarige man uit Polen werden opgepakt. Eén van hen blijft nog vast, de politie zei niet welke. Het dodental na de massale poging deze week van migranten om de Spaanse exclave Ceuta te bereiken is opgelopen tot 72. Tienduizenden mensen probeerden vanuit Marokko om onduidelijke redenen tegelijk de grens over te steken, onder meer zwemmend via zee. Spanje zette extra militairen en politie in om de situatie onder controle te krijgen. Volgens Spaanse media is de rust aan de grens inmiddels grotendeels teruggekeerd, maar duizenden agenten en militairen blijven er voorlopig aanwezig. In het Nationaal Holocaust Museum in Amsterdam is de vervolging van de Roma en Sinti tijdens de Tweede Wereldoorlog herdacht. Tijdens de bijeenkomst waren er toespraken, een minuut stilte en er werden bloemen gelegd voor de slachtoffers. Op 2 augustus 1944 werden in Auschwitz ruim 4000 Roma en Sinti in één dag vermoord. In heel Europa kwamen tijdens de Holocaust naar schatting 500.000 Roma en Sinti om het leven. 2 augustus is de officiële Europese herdenkingsdag. En de Johan Cruijffschaal, de eerste prijs in het betaald voetbal, is gewonnen door AZ. De bekerwinnaar uit Alkmaar versloeg in Eindhoven landskampioen PSV met 0-4. Al na 8 minuten moest de thuisploeg verder met 10 man na een rode kaart voor Joey Veerman, die AZ-spits Max Meerdink onbedoeld en ongelukkig op het hoofd raakte. AZ pakte de Johan Cruijffschaal voor de tweede keer. Eerder was dat in 2009. PSV won hem al 15 keer. Het weer, het blijft nog lang warm en vannacht ook nog helder en droog bij zo'n 15 tot 20 graden en een zwakke tot matige oostelijke wind. Morgen wordt het erg zonnig en tropisch warm met 29 tot mogelijk 36 graden. Tot zover het radionieuws.

Radio Amerika is overal. Ga voor meer informatie naar radioamerika.nl. Radio Amerika is echt overal. I'm okay.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 10 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Israël heeft zorgen geuit over het Amerikaanse plan om Hamas en andere gewapende groepen in Gaza te ontwapenen. Volgens de Israëlische regering zijn die bezwaren gedeeld met Washington. Het voorstel maakt deel uit van een groter plan waarin ook een geleidelijke terugtrekking van Israëlische troepen uit Gaza staat. Hamas heeft juist positief gereageerd op het plan. Binnen de Israëlische regering is er ook flinke kritiek. De uiterst rechtse minister Ben-Gvir noemt het akkoord voor Gaza onaanvaardbaar. Een van de 2 mannen die verdacht worden van de bekladding van het Nationaal Monument op de Dam in Amsterdam vanochtend blijft langer vastzitten. De ander wordt vandaag vrijgelaten, maar blijft wel verdachte, zo meldt de politie. Op het monument waren onder meer de teksten Stop the Human Traffic en Time to Wake Up in het blauw geschreven. Ook was een blauwe doodskop aangebracht. De 27-jarige man uit Hoofddorp en een 39-jarige man uit Polen werden opgepakt. Eén van hen blijft nog vast, de politie zei niet welke. Iran en Oman zijn dichtbij een akkoord over een nieuwe vaarroute door de Straat van Hormuz. Volgens de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken zijn de onderhandelingen daarover in de laatste fase. De nieuwe route moet de belangen en veiligheid van beide landen beschermen. De Straat van Hormuz is een belangrijke doorgang voor onder meer de wereldwijde olie- en gastransporten. De zeestraat is al langere tijd een bron van spanningen tussen Iran en de Verenigde Staten. En in Griekenland is een 26-jarige buitenlander aangehouden voor de dood van een 38-jarige Schotse vrouw van wie het lichaam vorige maand in een koffer werd gevonden in Athene. Volgens de politie zou de man het stoffelijk overschot hebben verplaatst naar een verlaten gebouw en toen de bankkaart van de vrouw hebben gebruikt. De verdachte is na onderzoek van camerabeelden opgespoord en wordt verdacht van doodslag, beroving en wapenbezit. De koffer werd op 18 juli gevonden nadat er een vreemde geur was ontdekt. Het weer, het blijft nog lang warm en vannacht ook nog helder en droog bij zo'n 15 tot 20 graden en een zwakke tot matige oostelijke wind. Morgen wordt het erg zonnig en tropisch warm met 29 tot mogelijk 36 graden. Tot zover het radionieuws.

Mario bent. Op het Centraal Station, op je werk, in de kantine, in de auto of gewoon lekker thuis languit op de bank. Van maandag tot en met vrijdag tussen 10 en 11 kun je genieten van geurige koffie, Rinus van der Meer en de lekkerste muziek. Koffie met Rinus. Maandag tot en met vrijdag van 10 tot 11.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 11 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De Amerikaanse regering noemt Cuba opnieuw een grote bedreiging voor de VS. Volgens buitenlandminister Rubio is Cuba een spionagesupermacht die al tientallen jaren Amerikaanse belangen probeert te schaden. Rubio zei dat Havana al een groot netwerk heeft opgebouwd van spionnen en beïnvloedingsoperaties. De spanningen tussen de twee landen zijn verder opgelopen sinds president Trump de druk op Cuba heeft verhoogd met nieuwe sancties en stappen tegen de kopstukken van het Cubaanse regime. Israël heeft zorgen geuit over het Amerikaanse plan om Hamas en andere gewapende groepen in Gaza te ontwapenen. Volgens de Israëlische regering zijn die bezwaren gedeeld met Washington. Het voorstel maakt deel uit van een groter plan waarin ook een geleidelijke terugtrekking van Israëlische troepen uit Gaza staat. Hamas heeft juist positief gereageerd op het plan. Binnen de Israëlische regering is er ook flinke kritiek. De uiterst rechtse minister Ben-Gvir noemt het akkoord voor Gaza onaanvaardbaar. Iran en Oman zijn dichtbij een akkoord over een nieuwe vaarroute door de Straat van Hormuz. Volgens de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken zijn de onderhandelingen daarover in de laatste fase. De nieuwe route moet de belangen en veiligheid van beide landen beschermen. De Straat van Hormuz is een belangrijke doorgang voor onder meer de wereldwijde olie- en gastransporten. De zeestraat is al langere tijd een bron van spanningen tussen Iran en de Verenigde Staten. En in Griekenland is een 26-jarige buitenlander aangehouden voor de dood van een 38-jarige Schotse vrouw van wie het lichaam vorige maand in een koffer werd gevonden in Athene. Volgens de politie zou de man het stoffelijk overschot hebben verplaatst naar een verlaten gebouw en toen de bankkaart van de vrouw hebben gebruikt. De verdachte is na onderzoek van camerabeelden opgespoord en wordt verdacht van doodslag, beroving en wapenbezit. De koffer werd op 18 juli gevonden nadat er een vreemde geur was ontdekt. Het weer, het is helder en droog en het kwik daalt naar zo'n 15 tot 20 graden bij een zwakke tot matige oostelijke wind. Overdag wordt het erg zonnig en tropisch warm met 29 tot mogelijk 36 graden. Tot zover het radionieuws.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 12 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De Amerikaanse regering noemt Cuba opnieuw een grote bedreiging voor de VS. Volgens buitenlandminister Rubio is Cuba een spionagesupermacht die al tientallen jaren Amerikaanse belangen probeert te schaden. Rubio zei dat Havana al een groot netwerk heeft opgebouwd van spionnen en beïnvloedingsoperaties. De spanningen tussen de twee landen zijn verder opgelopen sinds president Trump de druk op Cuba heeft verhoogd met nieuwe sancties en stappen tegen de kopstukken van het Cubaanse regime. Israël heeft zorgen geuit over het Amerikaanse plan om Hamas en andere gewapende groepen in Gaza te ontwapenen. Volgens de Israëlische regering zijn die bezwaren gedeeld met Washington. Het voorstel maakt deel uit van een groter plan waarin ook een geleidelijke terugtrekking van Israëlische troepen uit Gaza staat. Hamas heeft juist positief gereageerd op het plan. Binnen de Israëlische regering is er ook flinke kritiek. De uiterst rechtse minister Ben-Gvir noemt het akkoord voor Gaza onaanvaardbaar. Iran en Oman zijn dichtbij een akkoord over een nieuwe vaarroute door de Straat van Hormuz. Volgens de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken zijn de onderhandelingen daarover in de laatste fase. De nieuwe route moet de belangen en veiligheid van beide landen beschermen. De Straat van Hormuz is een belangrijke doorgang voor onder meer de wereldwijde olie- en gastransporten. De zeestraat is al langere tijd een bron van spanningen tussen Iran en de Verenigde Staten. En in Griekenland is een 26-jarige buitenlander aangehouden voor de dood van een 38-jarige Schotse vrouw van wie het lichaam vorige maand in een koffer werd gevonden in Athene. Volgens de politie zou de man het stoffelijk overschot hebben verplaatst naar een verlaten gebouw en toen de bankkaart van de vrouw hebben gebruikt. De verdachte is na onderzoek van camerabeelden opgespoord en wordt verdacht van doodslag, beroving en wapenbezit. De koffer werd op 18 juli gevonden nadat er een vreemde geur was ontdekt. Het weer, het is helder en droog en het kwik daalt naar zo'n 15 tot 20 graden bij een zwakke tot matige oostelijke wind. Overdag wordt het erg zonnig en tropisch warm met 29 tot mogelijk 36 graden. Tot zover het radionieuws.

waar je ook bent. Op het Centraal Station, op je werk, in de kantine, in de auto of gewoon lekker thuis languit op de bank. Van maandag tot en met vrijdag tussen 10 en 11 kun je genieten van geurige koffie, Rinus van der Meer en de lekkerste muziek. Koffie met Rinus. Maandag tot en met vrijdag van 10 tot 11.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 1 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Na de massale oversteek naar de Spaanse exclave Ceuta zijn tientallen Marokkaanse families nog altijd op zoek naar vermiste familieleden. Er zijn veel minderjarigen onder die vermisten. De Spaanse autoriteiten melden inmiddels 72 doden. Bij de grens wachten ouders en andere familieleden wanhopig op nieuws over hun dierbaren. Inmiddels zijn verreweg de meeste migranten alweer teruggekeerd naar Marokko, maar van veel mensen ontbreekt dus nog ieder spoor. De Spaanse kustwacht blijft naar ze zoeken. De Amerikaanse regering noemt Cuba opnieuw een grote bedreiging voor de VS. Volgens buitenlandminister Rubio is Cuba een spionagesupermacht die al tientallen jaren Amerikaanse belangen probeert te schaden. Rubio zei dat Havana al een groot netwerk heeft opgebouwd van spionnen en beïnvloedingsoperaties. De spanningen tussen de twee landen zijn verder opgelopen sinds president Trump de druk op Cuba heeft verhoogd met nieuwe sancties en stappen tegen de kopstukken van het Cubaanse regime. Iran en Oman zijn dichtbij een akkoord over een nieuwe vaarroute door de Straat van Hormuz. Volgens de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken zijn de onderhandelingen daarover in de laatste fase. De nieuwe route moet de belangen en veiligheid van beide landen beschermen. De Straat van Hormuz is een belangrijke doorgang voor onder meer de wereldwijde olie- en gastransporten. De zeestraat is al langere tijd een bron van spanningen tussen Iran en de Verenigde Staten. En vanaf nu geldt voor heel Nederland het nationale hitteplan van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Dat was afgelopen dag al van kracht in het zuidoosten van het land met temperaturen van rond de 30 graden. Overdag wordt 28 tot 36 graden verwacht en voor die hitte heeft het KNMI al code geel afgegeven. Vanwege het Nationaal Hitteplan adviseert het RIVM voldoende te drinken, het lijf en de woning koel te houden en alle activiteiten nog voor of juist na de middag te doen. Het weer, het is helder en droog en het kwik daalt naar zo'n 15 tot 20 graden bij een zwakke tot matige oostelijke wind. Overdag wordt het erg zonnig en tropisch warm met 29 tot mogelijk 36 graden. Tot zover het radionieuws.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 2 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Na de massale oversteek naar de Spaanse exclave Ceuta zijn tientallen Marokkaanse families nog altijd op zoek naar vermiste familieleden. Er zijn veel minderjarigen onder die vermisten. De Spaanse autoriteiten melden inmiddels 72 doden. Bij de grens wachten ouders en andere familieleden wanhopig op nieuws over hun dierbaren. Inmiddels zijn verreweg de meeste migranten alweer teruggekeerd naar Marokko, maar van veel mensen ontbreekt dus nog ieder spoor. De Spaanse kustwacht blijft naar ze zoeken. De Amerikaanse regering noemt Cuba opnieuw een grote bedreiging voor de VS. Volgens buitenlandminister Rubio is Cuba een spionagesupermacht die al tientallen jaren Amerikaanse belangen probeert te schaden. Rubio zei dat Havana al een groot netwerk heeft opgebouwd van spionnen en beïnvloedingsoperaties. De spanningen tussen de twee landen zijn verder opgelopen sinds president Trump de druk op Cuba heeft verhoogd met nieuwe sancties en stappen tegen de kopstukken van het Cubaanse regime. Iran en Oman zijn dichtbij een akkoord over een nieuwe vaarroute door de Straat van Hormuz. Volgens de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken zijn de onderhandelingen daarover in de laatste fase. De nieuwe route moet de belangen en veiligheid van beide landen beschermen. De Straat van Hormuz is een belangrijke doorgang voor onder meer de wereldwijde olie- en gastransporten. De zeestraat is al langere tijd een bron van spanningen tussen Iran en de Verenigde Staten. En vanaf nu geldt voor heel Nederland het nationale hitteplan van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Dat was afgelopen dag al van kracht in het zuidoosten van het land met temperaturen van rond de 30 graden. Overdag wordt 28 tot 36 graden verwacht en voor die hitte heeft het KNMI al code geel afgegeven. Vanwege het Nationaal Hitteplan adviseert het RIVM voldoende te drinken, het lijf en de woning koel te houden en alle activiteiten nog voor of juist na de middag te doen. Het weer, het is helder en droog en het kwik daalt naar zo'n 15 tot 20 graden bij een zwakke tot matige oostelijke wind. Overdag wordt het erg zonnig en tropisch warm met 29 tot mogelijk 36 graden. Tot zover het radionieuws.